0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Zes uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een
1: in het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
3: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, een hele goede morgen zonder zorgen. Leuk dat je erbij bent. Dit is inderdaad de Morning Show, 9 over 7. En het is vandaag 22 mei, vrijdag 22 mei. Het mooie is dat het weekend in zicht is. Dat is altijd mooi. Maar het wordt ook tussen de 24 en 26 graden. En dit is het begin van heel veel zonnige dagen. Dus ook lekker om af en toe te kunnen vertellen dat er lente is in Nederland. R&B Classic. Zoals gewoonlijk starten we de show met de R&B Classic. En die komt vandaag van Nio. Ik heb hem mogen aankondigen afgelopen zondag was dat. In de AFAS Dome in Antwerpen. Hij stond er natuurlijk samen met Ekan vanwege die Nights Like These Tour. Of Nights Like This Tour. Ja, veel bijzondere dingen om te vertellen. Onder andere, ik stond midden in de zaal met een DJ-booth. En was dus een beetje naast DJ Shan aan het schreeuwen hoe cool alles wel niet was. En dat iedereen moest meezingen. Maar achter mij zaten de vrouwen van Nio. En daar is natuurlijk wel heel veel over verteld, maar het blijft toch bijzonder dat zo'n artiest dan 3 vriendinnen erop nahoudt, die die wel allemaal gewoon heel goed verzorgt, waar die lief voor is en die het heel erg naar hun zin hadden. Want je denkt dan ook, ja, die dames hebben dit concert inmiddels al 10 keer gezien voor de Europese tour alleen al. En ze moeten ook mee, hè, in die bussen gaan ze dan van het ene land naar het andere land. Maar ze vonden het nog steeds fantastisch, nog steeds aan het genieten en het waren aardige dames, kan ik je vertellen. Dus ik wil je eigenlijk dit keer niet meer vertellen over de relaties van Nio, maar meer over hem. Ik heb heel lang geleden geïnterviewd. Ik weet niet waar dat interview is. Ik heb ergens een mp3'tje, maar ik kon hem niet vinden. Maar toen vertelde hij ook hoe hij aan zijn naam komt. En dat vertelde hij laatst ook ergens in mijn radioshow.
1: I used to pride myself on how fast I could write a song, right? When you don't have a lot of money, studio time is expensive. So I was like, all right, we got an hour. Let's get whatever we can get in an hour. So like, at that time, give me an hour, I'll give you 12 songs.
2: Wow.
1: Now mind you, notice I didn't say 12 hits. 12 songs, right? Of the 12, we could probably only use 2, but 12 songs. Anyway, so he had never seen anybody work as fast as I could work. So he's like, man, you're like the Neo of music. Like basically saying that I could do things within music that other people couldn't do, the way Neo could do things in the Matrix that other people couldn't do.
3: Right.
1: But you know how nicknames work. Somebody calls you something, you go, don't call me that. And then suddenly everybody calls you that, and now that's your name. So, hey everybody, my name is Neo.
0: Hey Nio, ja, toch leuk om dat te horen dat het echt met de Matrix te maken heeft. Dit is de eerste hit van Nio, daarvoor schreef hij heel veel hits voor andere mensen. Maar op een gegeven moment begon hij gewoon met zijn eigen carrière. En de eerste plaat die toen uitkwam, ging erover dat hij alsmaar liefdesliedjes hoorde op de radio. Zoals zijn eigen nummer, So Sick.

0: Ik ben zelf nog een beetje brak. Ik ben namelijk aan het bijkomen van een awardshow waar ik gisteren bij was. Ooit zat ik in de organisatie van deze awardshow. De Phonics Awards. En ik zie Blend en Phonics altijd een beetje als broer en zus. Weet je wel, als je te oud wordt voor Phonics, dan ga je naar Blend luisteren. En als je wat jonger bent, dan juist naar Phonics. Nou ja, dus een mooie awardshow. En ik wil je even laten horen wie de Artist of the Year is geworden.
1: Phonics Artist of the Year is Lil Kleine!
2: Het is je mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet. Shanky, ik hou van je. Ik had hem van niemand anders willen krijgen. Ik ga alleen jou bedanken, moeder. Ik hou van je. Echt waar, dat weet je. En ik ga jullie bedanken. Phonics Amsterdam, ik hou van jullie. Love!
0: Artist of the Year dus. Lil Kleine is dat geworden gisteren bij de Phonics Awards in AFAS Live in Amsterdam. Artist of the Year female Kaya Imani. Beste album is ook Lil Kleine met Van Kleine. Beste song is van Kulas. Waar was je? Weet je wel, laatste snoes in mijn bakje. Beste collab is ook Kulas, Chavante en Doughboy. Go Shardy. En welke weer wilde ik nog noemen, want ik hoef natuurlijk niet iedereen op te noemen. Oh ja, Cho, die ken je vast ook wel. Best MC geworden. En Jonah Fraser, best singer. Het is natuurlijk allemaal terug te vinden op YouTube, de hele awardshow, maar ik dacht, ja, ik moet er toch even over kletsen. Ten meer omdat ik daar altijd bij betrokken was. En het is toch wel een ding van of je nou van die muziek houdt of wat meer van de oldschool hip-hop en R&B. Is het natuurlijk wel bijzonder dat er zo'n grote show is waarin al die artiesten voorbij komen. En we zijn begonnen destijds met de organisatie in de kleine zaal van de Melkweg. Dan heb je het over 500 man. Vervolgens gingen we naar de grote zaal van de Melkweg. Heb je het over 1500 man. Toen gingen we naar de Paradiso, ook in Amsterdam. Ook weer 1500 man. En toen gingen we een paar jaar geleden naar AFAS Live. Bijzonder daaraan, om gewoon even herinneringen met je te delen. Het begon in AFAS Live dat we daar naartoe verhuisden in de coronatijd. Dus de eerste show hebben we zonder publiek gedaan. 3 keer uitgesteld en vervolgens zonder publiek en 1,5 meter afstand. En de dag nadat we die show hadden gedaan, werd er aangekondigd dat er eigenlijk niet meer zoveel mensen, want we waren dan toch met 100 man aan crew, niet zoveel mensen in hetzelfde gebouw mochten zijn. Dus nog net op het nippertje is die show gelukt. Kortom, voelt een beetje als mijn kindje en ik vond het mooi om erbij te zijn, maar daardoor ben ik ook een beetje brak vandaag. Dus help me er even doorheen, zou ik zeggen. Nee, ik geniet ervan om de morningshow te mogen presenteren. Ten meer op deze mooie vrijdag. Wat een lekker weer, hè? Kelly Rowland zal er vast ook van genieten. Je hoort haar met Complicated.

Einde van de No Games. Sean Paul hoorde je met We Be Burning. En die is te vinden op zijn derde album The Trinity uit 2005. Dat weet ik nog heel goed. Ik weet de datum zelfs dat het album uitkwam. Dat was namelijk op mijn verjaardag in 2005. Op 27 september kreeg ik een cadeau als CD van Fernand.

Maar verder veel zon en het wordt tussen de 24 en 26 graden vandaag. Ook het weekend is mooi. Morgen 28 graden. En zondag 25. En dat allemaal met heel veel zon. Kortom, het weer in Nederland is gewoon lenteweer. Dit is de Morning Show met zometeen Mr. This Is How We Do It. Mantel Jordan komt eraan. Zo naar je op je radio met Something for the Honeys. En dit zijn de drie dames van Brownstone. Ook gesampled door Burning Boy. Ik denk dat je hem wel kan meezingen, want het is een R&B classic als ik er zo naar kijk. If You Love Me op NPO Blend.

0: Dennis van Montel Jordan op NPO Blend. Wake up call. Je ontkomt er bijna niet meer aan op je tijdlijn. Dansvideo's. Als je even je socials checkt, is de kans groot dat je mensen ziet twerken, dancehall ziet dansen, reggaeton ziet dansen en nog veel meer. En al dat gedans verbindt ons meer dan je denkt. Kunstenaar Anouk Kruithof ging op onderzoek uit. Samen met een wereldwijd team verzamelden ze maar liefst 1000 verschillende dansstijlen uit 196 landen. En al die video's heeft ze gebundeld in de mega kunsttentoonstelling en het mega kunstproject Universal Tang. Anouk, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, vanaf dit weekend is het project te zien in Museum Voorlinden in Wassenaar. Wat gaan we daar zien?
1: Ja, nou, je gaat daar een grote ruimte, een 8-kanaals video-installatie zien. Met dus video's weer aan twee kanten kan bekijken met al die video's van dans over de hele wereld. Ja. Dat ik dus samen met het grote team heb geonderzocht en gedownload. En het is een hele toffe soundtrack over 4 uur. En de video's zijn geknipt, zeg maar, op één soundtrack. Waardoor het eigenlijk het voelt en lijkt alsof al die verschillende mensen, die verschillende plekken in de wereld, die verschillende kleding, iedereen beweegt op hetzelfde ritme. En dat maakt het werk echt, dat moet je zelf gaan zien, maar dat maakt het heel verbindend.
0: Ja, ik vroeg me al af, hoe doe je dat met al die verschillende muziek? Maar het is dus als het ware één liedje dat je hoort en dan heb je iedereen op de juiste manier op de maat samengeplakt.
1: Ja, nou, het is 4 uur en de muziek komt wel veel uit de origineel gedownloade video's, maar wel met een composer en met mij in 4 uur track. Ga je eigenlijk ook de hele wereld over en ook verschillende, heel verschillende muziek en ook verschillende ritmes, maar inderdaad, al het videomateriaal uit die 8 films, of die je daar ziet, ja, daarvan krijg je wel het gevoel dat het inderdaad allemaal beweegt op die track. En dat maakt het eigenlijk heel bijzonder. Dat laat zien dat somehow voor mij dans echt iets heel sterks is, iets wat de mens echt verbindt. Maar tegelijkertijd ook heel veel respect naar die enorme culturele diversiteit. Want dat zie je ook gewoon natuurlijk in alle verschillen. En het is gigantisch. Ja. Je zei het wel, 1000 dansstijlen. En natuurlijk ook omgevingen waar het gefilmd is. De landen, de kleding. Ja. En dat is echt heel interessant, vind ik. Maar ik vind het zo van respect voor al die verschillen, maar ook het samenkomen waarin wij dat allemaal, de mensheid dat kent. De beweging van het lichaam en het luisteren naar muziek, dat is toch iets heel verbindends. Dat vond ik heel belangrijk uitgangspunt om ooit een werk over te maken. Dus dat deed ik in 2018, wel lang geleden dat ik daar aan heb gewerkt.
0: Ja, en toen heb je alles verzameld en daarna ben je even gestopt en ben je het gaan kaderen waarschijnlijk.
1: Nee. Het is meer Museum Voorlinden waar het te zien is, heeft het werk aangekocht. Ah. Het is de tweede keer te zien daar. Dat was ook in 2022. Maar het is ontwikkeld over 2018 tot 2021. Want er is ook een boek van die 1000 dansstijlen waar je echt kan lezen over alle achtergronden, betekenissen. Dat is ook heel, echt als je van dansen houdt, is dat een soort, we noemen het Dansencyclopedia Through the Jungle of the Internet, het boek. Dat kan je ook zien bij Voorlinden.
0: Ja.
1: En het is gewoon de tweede keer te zien, maar de 8-channel video-installatie ook al 23 keer in Europa en dan Korea als enige buiten Europa getoond. Ja. Dus het is al wel heel veel geëxposeerd. Het reist, zeg maar, omdat het gewoon door veel mensen wordt opgepikt.
0: Reizende tentoonstelling. Ik was laatst in de Filipijnen en daar werd ook gedanst op Baile Funk, wat natuurlijk uit Brazilië komt. Dat was voor mij een verrassing dat helemaal tot daar was gekomen. Wat was voor jou de verrassing toen je al die video's aan het verzamelen was?
1: Ja, dat is natuurlijk, dat is meer, moet ik weer terug in de tijd. Ik vind het weer ook leuk om op jou te reageren. Dat bijvoorbeeld het internet nu, 2006, maakt natuurlijk ook wat je al zei aan het begin. Ja. Dat je zo, echt een soort, het is een window to the world. Jij was dan in Filipijnen, maar je hoeft er eigenlijk niet. Je kan echt heel veel leren natuurlijk over verschillende dansen. Door TikTok, Instagram, YouTube video's en ook door deze tentoonstelling op mijn boek.
0: Ja.
1: En dat iedereen ook met respect toch die verschillende dansstijlen mengt en weer een ander leven geeft. En in het nu ook weer samenbrengt op filmpjes delen in het internet. Dat vind ik ook wel iets heel tofs. Los van het feit dat mijn tentoonstelling in het museum te zien is. Ik zie dat gebeuren en dat zag ik toen al. Maar ik was wel voor de pandemie. Het is wel duidelijk dat in de pandemie dat enorm is geëxplodeerd, zeg maar. Dat formatieve opnemen. Video's, ja. Maar in het werk zie je ook gewoon registraties, weet je wel, van er is een traditionele dans verfilmd. Niet alleen maar, ik maak een TikTok-filmpje, weet je wel. Dus is er ook. Je ziet ook single channel, dan zie je één iemand dansen. Je ziet een scherm waar je twee mensen, je ziet een scherm waar je massa's mensen ziet dansen. Dus je ziet al dat verschillen, maar het is niet dat het alleen daarover gaat, wat je nu zoveel ziet op TikTok, zeg maar.
0: We moeten dus gaan zien. De tentoonstelling heet Universal Tang en is van 23 mei tot 23 augustus te zien in Museum Voorlinden in Wassenaar. Anouk, dankjewel.

Wat een lekker baslijntje. Fabulous en Tamia met Into You. Het was oorspronkelijk haar single. Daarna werd het Energie van Ronnie Flex natuurlijk. Hetzelfde baslijntje en eigenlijk hetzelfde refrein. Ronnie Flex en Frenna brachten hem destijds uit. Pakweg 9 jaar geleden. En hele lekkere plaat. Het is alleen als Fabulous hem live doet. Ik was, dat is alweer een tijd geleden, maar ik was bij een concert van Fabulous. Dan denk je toch, ja, je mist dan een beetje die zangeres. Het is toch wel echt een toevoeging. Hey, het is alweer 7 voor 8. Leuk dat je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Op deze vrijdagochtend. Vrijdag 22 mei is het vandaag. We gaan het zo meteen hebben over het festival in Cannes. En over een film die we allemaal moeten gaan zien, maar nog niet uit is. Maar onze filmverslaggever Merel van Baal, die is dus bij het filmfestival in Cannes geweest. Ik zag dat Fat Joe daar was. Echt iedereen was daar. En zij heeft dus een tip over een film die in juli uitkomt. Maar die heeft ze al gezien. En daar kan ze ons vast al iets over vertellen. Dat na 8 uur. Voor 8 uur hoor je Kendrick Lamar en Rihanna samen. Die zijn loyaal. Loyalty.

0: 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
2: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, vandaag wordt het tussen de 24 en 26 graden. En morgen kan het zomaar 28 graden worden. Lekker dat zonnetje. Toch nog gewoon lenteweer in Nederland. Het is prachtig. Ik zei het al, van de ene artiest die in de arena gaat optreden, gaan we naar de andere. Ik zal het even toelichten. Bruno Mars, die je net hoorde met I Just Might. Die is op 2, 4, 5 en 7 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En de volgende artiest waar ik het met je over wil hebben, die is op 16, 17 en 18 juli in de Johan Cruijff Arena, ook in Amsterdam. Dus ja, veel mensen komen deze kant op de laatste tijd. Vooral veel artiesten die wij draaien. Dat is mooi, dan zie je dat ze ook elders groot zijn. We gaan naar het album Starboy van The Weeknd, want dat is de artiest waar ik het over heb. Die wilde zijn bucketlist destijds afstrepen. Hij is altijd fan geweest van de Franse band Daft Punk. Hij vond onder andere mooi dat hun marketing zo goed was en dat hun gezichten niet echt te zien waren. En dat was bij hem in het begin van zijn carrière ook zo.
1: Daft Punk and a lot of artists that like to be enigmatic and mysterious. And fans didn't really see how I looked until my first show. So being able to work with them, it felt like a bucket list.
0: The Weeknd en Daft Punk werkten samen voor dit album Starboy. En de belangrijkste hit is natuurlijk I Feel It Coming. Die plaats schreef hij in een uur.
1: We went to Paris. Mm-hmm. I came into the session and Thomas and Guy-Man had already started a track, which was I Feel It Coming, which was just the music. Mm. And it was one of the tracks that they were playing for me. And I was, you know, freestyling over and trying to find a vibe with it. We were writing it. I was writing the lyrics to I Feel It Coming and then probably finished it in about an hour.
0: An hour, al dus The Weeknd over deze mooie plaats samen met Daft Punk, I Feel It Coming.

0: Foxy Brown en Black Friedman, Get Me Home. Ik denk dat heel veel mensen deze slogan, dit refrein ook meezingen. Met name dat op bijvoorbeeld de R&B parties die in Amsterdam zijn. Ik zie dat er Urban Friday vanavond is in Bar 22. Dat is aan het Leidseplein. NBA and Friends, dus van DJ NBA. Het heet ook R&B meets Dancehall. Dat is ook vanavond vanaf 11 uur in het Sieraad in Amsterdam. Er is ook een old school R&B, hip-hop en Caribbean vibes party. En die is een club Leidse, dat zit ook aan het Leidseplein. En last but not least, en ik noem nu even een greep uit de parties in Amsterdam. We gaan straks ook andere steden noemen. Soiree bij Club Oliva. Dat is aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Veel plezier als je uitgaat vanavond of in het weekend. Ik kwam een interview met Ekan tegen. Ja, ik heb het veel over Nio en Ekan, maar ik heb die mannen dus ontmoet en aangekondigd in België afgelopen weekend. En ik ben dus ook vaak met dat concert in mijn hoofd bezig. En er verschijnen telkens weer filmpjes dat ik daar aan het hosten ben met DJ Shen die mocht draaien. Maar Ekan kwam ik dus een interview mee of van tegen eigenlijk, waarin hij iets bijzonders zegt over het overlijden van Michael Jackson.
1: I mean, what I believe is what I believe. I just don't feel like... I just feel like there's a lot of holes. Like, it's not a solid canvas on the explanation of his death. I just honestly believe that there should be a lot more investigating need to be done.
0: Ja, dat is waarschijnlijk ook zo, hè. We hebben het over The Wonderful MJ, The King of Pop, Michael Jackson, waar natuurlijk ook die mooie film van is uitgebracht onlangs, die Michael heet. Wat is er gebeurd ook alweer tijdens zijn dood? Nou, hij heeft te veel morfine, was het niet. Ik weet even niet meer wat het is, maar een soort van drugs om je beter te voelen en geen pijn te voelen. Daar kreeg je te veel van door de dokter, Dr. Conrad Murray. Hij heeft daar 4 jaar voor gekregen, maar er maar 2 uitgezeten. Eigenlijk te weinig, hè? Michael Jackson met Billie Jean.

om je te vertellen dat het mooi weer wordt. En dat doe ik vandaag ook. Zon, vooral in het noorden, wat stapelwolken. Het wordt tussen de 24 en 26 graden. Aan zee wat koeler ook. In het Pinksterweekend is het zonnig warm. En ja, tot en met maandag is het Pinkster.

0: The Queen of Hip Hop Soul, Mary J. Blige met Just Fine. Wake up call. Ja, ik wil even iets met je bespreken. Ik wil het met je hebben over de meest geanticipeerde film van het jaar. Met een sterrencast waar je u tegen zegt. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya en Lupita Nyong'o. Ik heb het natuurlijk over The Odyssey. Hoewel de film pas in juli uitkomt, is er al heel veel kritiek op. Merel van Baal is onze filmjournalist en werkt ook bij Veronica Superguide. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand, Merel, met die film?
1: Ja, nou ja, kijk, allereerst inderdaad de meest geanticipeerde film wel van het jaar. Dus ik persoonlijk keek er ook wel heel erg naar uit. En toen kwam de trailer en toen dacht ik, oh nee.
0: Nee?
1: Oh nee. Ja, ik zelf dacht echt, oh nee, want het is de Odyssey. Ja. Dus voor mensen die het niet kennen, Grieks epos. Gaat natuurlijk over 10-jarige terugreis van Odysseus na de Trojaanse oorlog naar Ithaca. Is een heel groot verhaal, Grieks. En ja, dit is compleet Hollywood gemaakt.
0: Oh.
1: Een beetje te zelfs.
0: Want het is wel een mooi verhaal, toch? Wat hij allemaal meemaakt, komt van die zeemerminnen tegen die zingen en je dan laten verdrinken. Hij komt thuis en mevrouw Odysseus heeft opeens andere mannen om zich heen. Het is wel een bijzonder verhaal wat veel mensen ook kennen natuurlijk.
1: Zeker. Iedereen die ooit Grieks heeft gehad, de time geschiedenis, kent het verhaal. Het is een episch verhaal. Misschien wel het grootste verhaal dat ooit is gemaakt. Maar ja, dan moet je het wel goed vertellen. En dat lijkt het niet op. Dat gezegd hebbende is er in Amerika weer extra kritiek natuurlijk, waar ik het weer niet mee eens ben. Ik ben wel mee eens dat het er te gelikt uitziet. We zien ook namelijk het paard van Troy, weet je wel. Dat is een heel bekend verhaal, het paard van Troy. Nou, dat zou gemaakt zijn door mensen die in het leger zitten. Binnen een nacht ongeveer. Nou, als je het in de trailer ziet, dan denk je, nou, dat het paard hebben ze nog 10 keer even ingeolied en opgeschuurd. Dus niet super geloofwaardig. Maar in Amerika is er nu ook kritiek waar ik het niet mee eens ben. Namelijk op Lupita Nyong'o. Zoals je al zei, ze speelt erin. Zij speelt Helen van Troy.
0: Ja.
1: En ze is natuurlijk een zwarte actrice. Hè? Komt van origine uit Kenia. En blijkbaar is dat genoeg redenen voor alle racisten in de wereld om op te staan. En te zeggen, dat kan absoluut niet.
0: Maar wat kan er niet dan?
1: Ja, volgens mensen.
0: Oh, huidskleur.
1: Ja, kan zij niet Helen spelen omdat zij een zwarte actrice is. We gaan weer echt terug de tijd in. Je zou denken dat we deze discussies al 10 keer hebben gehad.
0: Ja.
1: Maar nee, mensen zijn daar woedend over. Want ja, ze is zwart. Wat natuurlijk complete bullshit is, als ik dat mag zeggen.
0: Maar waren er niet ook gewoon zwarte mensen in Griekenland in die tijd?
1: Nou, punt 1. Zwarte mensen die reisden vroeger ook over de wereld. Dus dat heb je al.
0: Stammen we allemaal vanaf?
1: Punt 2. Het is een mythisch verhaal. Het is niet. Er komen ook zo'n sirenen in voor. Een cycloop, nymfen. Het is een bedacht verhaal. Dit is niet historisch feitelijk. Dus dat argument, dat klopt dan niet dat ze zeggen het moet historisch correct zijn. Punt 2. Met Damon. Die speelt Odysseus, een Griekse man. Nou ziet Matt Damon voor mijn gevoel ook niet super Grieks uit natuurlijk.
0: Nul, dus ik denk,
1: waarom?
0: Ja.
1: Precies, waarom kan dat dan weer wel? We hebben ook Robert Pattinson, is een Brit, en Tom Holland. Waarom kunnen die wel dan in een Grieks epos spelen?
0: Ja.
1: En daarbij, Lupita speelt Helen van Troy. En Helen van Troy, haar punt is, zij is de mooiste vrouw van de wereld.
0: Ja.
1: Ik vind
0: dat Lupita, ze de mooiste vrouw is.
1: Absoluut, toch terecht. Ze is toch een van de mooiste vrouwen ter wereld. Het slaat en daarbij, huidskleur maakt van dit verhaal verder niks uit. Het is niet dat het verhaal wordt veranderd omdat ze een andere huidskleur heeft.
0: Nee, maar racisten bestaan gewoon in de wereld, dat weten we weer.
1: Ja, je zou denken na de kleine zeemermin dat ze wel beseffen dat er geen goede argumenten zijn, want het was prachtig gedaan.
0: Ja.
1: Ook met een zwarte actrice. En daarbij is het ook nog eens belangrijk dat we een keer laten zien dat ook een zwarte actrice de mooiste vrouw ter wereld kan spelen.
0: Ja.
1: Je hoeft niet wit te zijn om prachtig te zijn. En dat vind ik juist zo top aan deze casting.
0: Ja. Het is een film van Christopher Nolan, hè? Die heeft ook Oppenheimer en The Dark Knight gedaan.
1: Yes,
0: zie je daar al iets van terug of heb je nu alleen de trailer gezien?
1: Ik heb nu alleen de trailer dus gezien. Dat gezegd hebben, je ziet wel terug. Kijk, als hij iets doet, dan doet hij het groots. Natuurlijk. Ja. Dat hebben we ook met Tenet gezien. En te stellen, deze man doet alles heel erg groots. Dat is dit zeker. Ik geloof wel dat het een bioscoopspektakel wordt. Dus als je echt popcorn wil knagen en waarschijnlijk weer 4 uur of zo in de bioscoop hangen. Nee, dan denk ik dat het geweldig wordt. Alleen, als je denkt, ik heb ooit Odysseus gelezen. Ja. En ik wil echt dat oud-Griekse verhaal. Nee, dat niet. Het wordt absoluut een Hollywood-versie.
0: Blockbuster.
1: Met een blockbuster. Dit wordt een blockbuster gebaseerd op een Grieks verhaal. Een beetje te gelikt, een beetje te mooi, maar wel met Lupita Nyong'o. Dat is ook wel een reden om weer te juichen voor
0: het
1: film.
0: Wel een kijktip straks. Merel, ik ga je nog één vraag stellen. Vat hem even samen. Je was in Cannes bij het filmfestival. Ik zag dat zelfs Fat Joe daar was en Ray Slijngaard, die we kennen van Toon Unlimited. Wat was het mooiste van het daar zijn? Wat heb je meegemaakt of wat heb je gezien?
1: Het mooiste van Cannes is, dat is ook wel een reden om weer te juichen voor
0: het
1: film.
0: Wel een kijktip straks. Merel, ik ga je nog één vraag stellen. Vat hem even samen. Je was in Cannes bij het filmfestival. Ik zag dat zelfs Fat Joe daar was en Ray Slijngaard, die we kennen van Toon Unlimited. Wat was het mooiste van het daar zijn? Wat heb je meegemaakt of wat heb je gezien?
1: Het mooiste van Cannes is 24/7

0: action daar is, praat over Lord of the Rings en iedereen vindt dat wel cool. Dat zijn de emotionele mooie momenten.
1: Prachtig. Merel van Baal, onze filmjournalist en ook van Veronica Superguide. Thank you.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de aller

0: De nieuwe single van Sekou, 21 jaar, hij komt uit Groot-Brittannië. En wat een fantastische stem heeft die man. Het is alweer 8 voor 9, je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Mijn naam is Cuba en ik zit hier niet alleen, ik zit hier nooit alleen eigenlijk. Mijn producer Rohan zit tegenover me.
1: Ja, goedemorgen.
0: Gaat het goed met je?
1: Zeker.
0: Zin in het weekend?
1: Heel veel zin, wordt lekker weer, dus dat wordt genieten denk ik.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Zweten, het wordt wel ik moet verhuizen dit weekend. Dus op de een of andere manier gebeurt dat altijd als ik ga verhuizen, dat het
0: lekker
1: boven
0: weer
1: de 25 graden is, dus het wordt zweten. Maar...
0: Dus je verhuist 1 keer per jaar?
1: Nee, ik verhuis wel veel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: In welke stad?
1: Ik ga van Amsterdam naar Utrecht nu.
0: Oh, wauw. Ja. Oké. Okay. Want? Dichterbij Hilversum.
1: Iets dichter bij Hilversum. Ik bedoel, het is heel gezellig hier met jou, maar het is toch wel vroeg. Dus toch dat half uurtje langer in bed liggen, heb ik wel zin in.
0: Ik herken het, ja, inderdaad. Hey Ron, we hebben zometeen de powerpokoe. Wat zeg ik? De powerpokoe!
1: Yeah.
0: En deze week hebben we elke week een ander scenario, dus een ander idee, dat hoort bij de track. Dus de vraag is aan iedereen die nu luistert, wat wil je horen? En het onderwerp is...
1: Goeie vraag.
0: Zal ik het verzinnen?
1: Ja,
0: ik dacht,
1: leuk om jou... Ja, nee, zo snel ben ik nou ook weer niet.
0: Misschien met al die zon.
1: Iets wat bij het weer past. Ja, ja.
0: Lekker weer, weet je, je denkt al lekker bijna aan de zomer. Zitten. Het is natuurlijk lente. Aan welke plaat denk je dan met dit lekkere weer?
1: Ja,
0: dus schieten mij allemaal platen te binnen. Maar het is aan jou als je nu luistert om het door te geven. Dat kan via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en dan op berichtje. En het ons zo doorsturen. Dan draaien we de plaat die jij wil horen. Zometeen na de headlines van 9 uur. Ik ben heel benieuwd wat er binnenkomt. We gaan naar het jongste zusje van Michael Jackson, de King of Pop. Ze hebben in één keer 2 Jacksons in 1 uur tijd. Maar altijd lekker om ook Janet Jackson weer te horen. Met deze, ja, het veranderde haar carrière eigenlijk. Rhythm Nation, net als het album. We'll be right back.

0: 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 12:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten op de telefoons op de laag.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeld Het centrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba.
4: Hey, goedemorgen. We draaien toch zo meteen Satisfaction van E voor je in de morningshow. En dit is de grote hit van Warren G en Nate Dogg. Regulate.

over 9 op je vrijdagochtend. 22 mei vandaag. Dat betekent dat Naomi Campbell jarig is. Ja, vind ik wel leuk om te noemen. Had ik vroeger een poster van. Model natuurlijk. En hoe oud is ze inmiddels geworden, die Naomi Campbell? Dat ga ik er snel voor je bij pakken. 56 is deze dame geworden. En ook Johnny Gill, R&B-zanger Johnny Gill, is vandaag jarig. Die blaast 60 kaarsjes uit. Het zal volle taart zijn voor deze man. Rond deze tijd is het ook tijd voor de Power Pokoe. Want van goede muziek krijg je goede energie. En het kan zomaar zijn dat je al op je werk bent aangekomen of bijna op je werk bent. Of dat die koffie gewoon niet inkikt. Weet je, dat je gewoon niet wakker wordt van de koffie. Nou ja, dan geef je dus wat power in de vorm van een Power Pokoe. En met dit lekkere weer, dit prachtige weer, dit mooie weer, is het natuurlijk wel leuk om even te kletsen en ons af te vragen wat voor platen er rondom zonnige dagen zijn gebouwd. Natasha en Martin komen met Summertime, met DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, a.k.a. Will Smith natuurlijk. En die gaan we zeker draaien na de headlines van 10 uur, want Jamie heeft die al klaargezet. Quincy zegt Feels Like Summer van Childish Gambino. Cheyenne komt met Summer Walker, Come Through. En dan komt er iemand die heet Mark, die komt met heel veel tracks van Rick Ross. Die heeft dus enorm veel platen gemaakt met Summer in de titel. Ik zie Summer Rain, dat is samen met Summer Walker staan. Je zegt ook Summer 17. The Summer Is Mine. Nou, kortom, veel platen en dankjewel. Ik zie dat je Rick Ross fan bent. Maar wat gaan we dan draaien? Nou, ik dacht, we gaan even terug in de tijd. We stappen in de tijdmachine voor deze. Die komt van Siana en die zegt, ik wil Bill Withers met Lovely Day horen.

Lounge in Rotterdam is eens in de maand een party die vernoemd is naar deze track. Fine China van Chris Brown op NPO Blend. En daarmee is het 9:15 geweest. Ik zit even te kijken naar de andere parties. Wat is er allemaal te doen vandaag? Wat staat hier in de agenda? Nou, ik zie onder andere DJ NBA en Friends. Dat is in Club Eiland. En hij is dus daar DJ NBA. Is een van de toonaangevende hip-hop en R&B DJ's. Ik denk wel van de 90s en zeros. Wat meer van de zeros. Maar die man die heeft dus voor het eerst zijn eigen grote feest in Eiland in Amsterdam vanavond. In Club Noah, in Club Bird in Rotterdam is de party Noah. Een feest met hip-hop en R&B. En mocht je fan zijn van Latin, ik sta morgen als MC bij de party Lovumba, ook in de Bird in Rotterdam. Vanavond ook een Latin party in, waar is dat? In Amsterdam. In de Paradiso, La Casa del Pereo. Internationale party met veel reggaeton. En dat is dus ook vanavond in de Paradiso. Ben je fan van Tishan en van Ritmo Combina, dan kan je naar Club Lustig, want daar gaat hij vanavond optreden. Morgen trouwens ook leuk om te noemen is Soar in Tivoli Vredenburg met een groot concert. En ook morgen Jonah Fraser met de Meer van Mezelf Tour. Is hij in de 013 in Tilburg. Heb je een tip, stuur hem dan even door via NPO Blend. We zijn altijd benieuwd naar wat er gaande is vandaag en in het weekend. Zeker met het lekkere weer. Je zou ook gewoon naar de Efteling kunnen gaan of naar de dierentuin of zo. Veel plezier alvast. Satisfaction van Eve. Nu in de morningshow op NPO Blend. Is toch wel zo'n meezingertje. Ze komt ook binnenkort trouwens.

Ze is geïnspireerd door Lauryn Hill, Aretha Franklin en Amy Winehouse. Deze Nia Smith die je hoorde met Limits. Het NPO Blend weer. Prachtig weer, eindelijk eens een keer. Het weer, zon vooral in het noorden, wat stapelwolken. Het wordt tussen de 24 en 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook in het Pinksterweekend is het zonnig en warm. En daar past deze muziek wel bij. Caribbean Classic. We gaan naar een grote hit van de Five Star General. Tegenwoordig wordt hij ook de King of Dancehall genoemd. Vroeger was dat Beanie Man, maar tegenwoordig is het Vibes Cartel. Die natuurlijk alweer een tijdje vrij is en ook in de gevangenis constant muziek heeft gemaakt. Daarom zijn we hem niet vergeten. Een van de grootste hits gaat over een seizoen dat op 21 juni dus over een maand aanbreekt. En dat is natuurlijk de zomer. Summertime van Vibes Cartel op NPO Blend. Oh, like I love this, you know.

0: De allereerste single van Groove Theory, Tell Me op NPO Blend. En daarvoor Usher met You Remind Me.
1: The Morning Mix.
0: Ja, het is weer tijd voor een lekkere morning mix. Altijd op de vrijdagochtend doen we rond kwart voor eigenlijk. Kwart voor tien, het is iets eerder nu. Doen we een lekkere mix van een toonaangevende R&B of hip-hop DJ. Of beide natuurlijk. En vandaag is de eer aan DJ Prime. Die ook rond de top 1000 die we hadden op NPO Blend de eindmixes maakte. Een bekende DJ, misschien kennen we nog uit het DJ-team The Goodfellas of van The Party The Goodness. En hij is natuurlijk al 12 jaar betrokken bij de Party Encore in de Melkweg in Amsterdam. Dus tegenwoordig een maandelijk. Party. Ik zat even te kijken. De volgende editie is encore op zaterdag 30 mei. Kan je hem vast in je agenda zetten. DJ Prime dus, met een lekkere morning mix. Die begint met een bekende quote van Dr. Dre.
2: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: George Blige en Method Man in de mooie mix, mooie morning mix van DJ Prime. Lekkere mixen zijn altijd terug te vinden op onze website npoblend.nl.
1: Oeh.
0: Het is alweer 8:10.
1: Zo.
0: Good morning, Jamie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe gaat ie?
1: Ja, gaat heel goed.
0: Geniet jij van dit lekkere weer?
1: Ja, dat doet wel wat met een mens. Ik zeg het iedere keer weer als het zonnig is.
0: Ja.
1: Maar ik merk het gewoon aan alles. Ik zie mensen rondrijden met raampjes naar beneden, weet je wel.
0: Glimlach.
1: Glimlach, zomerse outfitjes. Ja. De vibe is gewoon goed en het wordt gewoon echt een feestweek.
0: En over een maand is het zomer.
1: Ja, dus dit is gewoon even het voorproefje dat je krijgt. Ja.
0: Ja, nee, dat is lekker altijd. En je merkt inderdaad de mood van mensen. Ja. Hoe ze zich voelen, hoe ze tegen je doen.
1: Ja, dat helpt wel.
0: Vrolijk goedemorgen als je het gebouw binnenkomt.
1: Weet je, maar daarom zijn mensen op Curaçao en allemaal andere landen warme landen en eilanden gewoon zo relaxed en zo tranquilo. Gewoon omdat dat weer doet dat echt met je.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Daarom zijn we hier in Nederland altijd gestrest en chagrijnig als het regent.
0: Kan je nagaan hoe ze in Scandinavische landen doen? Dat je gewoon 4 uur licht hebt of 2 uur licht op een dag.
1: Oprecht, hoe doen mensen dat?
0: Ja.
1: Want dat zijn altijd wel de landen die heel hoog staan in van die onderzoekjes met waar mensen het gelukkigst zijn en zo.
0: Dat verbaast me ook altijd. Ik dacht gewoon Costa Rica of zo, weet je wel.
1: Nee.
0: En dan is het Denemarken.
1: Ja, maar dat heeft volgens mij gewoon te maken met de voorzieningen en alles goed geregeld en zo. Maar qua weer moet je daar niet zijn natuurlijk.
0: Nee, dit is meer money-wise.
1: Dat zou het zijn leuk. Misschien, ja.
0: Ja, veilig misschien ook.
1: Veilig, ja, dat speelt ook wel mee, denk ik.
0: Want dat heb ik wel in Colombia, want ik stop mijn telefoon echt zo weg dat je niet eens in mijn zak ziet dat er een telefoon bij me is.
1: Oh ja.
0: Ja. En mijn horloge nooit aan. Dus dat is ook wel weer.
1: Ja, dat is de andere kant van de medaille.
0: De andere kant van de medaille.
1: Ja.
0: Hey, jij moet op zoek naar de laatste track van Faith Evans van deze week.
1: Ja, zeker. Ik denk dat we echt wel een lekker lijstje hebben. Het prachtige Hope gisteren toegevoegd met Twista.
0: Ja.
1: Wat toevallig ook een van zijn essentials was. Maar het is gewoon een hele mooie plaat geweest. Love Like This hebben we natuurlijk staan. Nog een aantal andere bangers. Mooie, ja, gewoon rustige R&B ballads. Waar zij natuurlijk ook bekend voor is. Ja, dit is de laatste dag.
0: Ja.
1: En ik heb hem nog niet toegevoegd.
0: Oeh. Dus mensen kunnen nog even laten weten wat ze willen horen van Faith Evans.
1: De allergrootste hit van Faith staat er nog niet op.
0: Ja.
1: Maar dat komt ook omdat er iets mee aan de hand is natuurlijk. Zijn plaat met Diddy.
0: Ja. Maar die zit eigenlijk overal doorheen, toch?
1: Ja, en als je hem niet hoort, dan heeft hij er wel al meegewerkt.
0: Take that.
1: Ja.
0: So you, we won't stop. Ja.
1: Dus ja, even kijken. Ja, als het allemaal binnenkomt in de NPO-luister-app, dan gaan we hem gewoon pompen. Maar als mensen zeggen, kun je niet maken, dan is het ook goed.
0: Ja.
1: Maar dan wil ik wel graag een ander goed alternatief.
0: Missing You heb je dan over, toch?
1: I'll Be Missing You, zeker. Ja.
0: Een soort van plaat van toen Biggie overleed.
1: Ja.
0: Of weer doodgeschoten, kunnen we gewoon zeggen. Dat je mist, en zeker als je zijn vrouw was.
1: Ja, precies. Dus...
0: Maar ook als je zijn goede vriend Diddy was.
1: Ja, voor mij absoluut een essential.
0: Okay.
1: Kunnen we niet overslaan eigenlijk.
0: Maar of je het ermee eens bent, dat kan je laten weten via de NPO Luister-app. En dan even klikken op Blend en op een richtje.
1: Of moet ik Diddy eruit knippen? Een heel kort liedje
0: wordt
1: het dan.
0: Dat wordt een kort liedje, ja.
1: Of met AI vervangen of zo.
0: Ja.
1: Goed, ik heb nog een tijdje om erover na te denken. Komt goed.
0: Doe je ding. Ik wilde net Summertime draaien van Jesse Jeff en Fresh Prince.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk van Will Smith.
1: Ja.
0: En toen zag ik dat jij hem gaat draaien.
1: Ja, ik heb hem lekker meegenomen vandaag.
0: Wat lekker.
1: Ja.
0: Dus die komt er zo meteen ook al aan.
1: Ja, zeker. We gaan lekker de zomer en het weekend vieren. Extra lang weekend, hè. Maandag lekker pinksteren. Veel mensen vrij.
0: Ja.
1: Lekker temperatuur richting 30 graden. Dus alle ingrediënten om een mooi weekend van te maken.
0: Ben je er gewoon maandag?
1: Tuurlijk. Wij zijn er altijd, toch? Jij ook wel, denk ik.
0: Ja, ik ben ook gewoon.
1: Ja, zal je altijd zien, ja.
0: Hey, gezellig. Geniet van Jamie's Jams en geniet van het lekkere weer. Ik heb er nog eentje voor je. Voor het nieuws van 10 uur is dit Blackstreet met Fix.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie. Happy Friday, dansend onderweg naar een zomersweekend met de aftrap in Jamie's Jams door Ciara en Missy.

Tupac Shakur, ja, zeker een aantal jaar van zijn leven genoten van het prachtige Los Angeles, maar daar is het niet geëindigd. Het gebeurde in Las Vegas en daar staat ook zo'n memorial. Ja, ik weet niet of je er ooit bent geweest, maar daar moet je helaas niet te veel van verwachten. Het is namelijk gewoon een paal. Een paal waar mensen teksten op schrijven, stickers op plakken. Ja, valt echt tegen. Best wel treurig eigenlijk voor zo'n legende, toch? Wel lekker. Het begin van Jamie's Jam vandaag. To Live and Die in L.A. Tupac Shakur. Onderweg naar de eerste zomerweek van het jaar. Op deze laatste werkdag. Het is vrijdag en Nico

0: Hey, zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen, draait er momenteel een film over het leven van Michael Jackson in de bios. Hè. Tenminste, het gaat niet over zijn hele leven. Hè. Het verhaal dat stopt op zijn absolute hoogtepunt, zijn muzikale hoogtepunt in zo'n beetje 1988. Ik denk ook niet dat je zijn hele levensverhaal in één film kwijt kunt. Maar weet je, je hebt ook artiesten die het misschien iets te veel de andere kant optrekken. En Snoop Dogg is zo'n artiest. Die werkt momenteel zelf aan een serie over zijn leven. Die is ook al in productie. En hij zegt dus dat je ook zijn levensverhaal niet in 2 uur kan stoppen. Dus er komen misschien wel 6 of 7 seizoenen. Hey, dat is goed, hè. 6 of 7 seizoenen. Volgens mij wordt het wel leuk. Want volgens mij is Snoop Dogg een fucking grappige vent om naar te kijken. Kijk, ik weet niet of het 7 seizoenen vol gaan houden, maar we gaan het zien. Hij heeft overigens geen haast, hè. Het komt wanneer het komt. Ja, zou je altijd zien. En als je denkt, Snoop Dogg, nog nooit van gehoord. Zou kunnen. Hij stelt zichzelf even netjes aan je voor.
1: My name is Snoop D.O. motherfucking Double G.

0: bent. Zeg je zomer, dan zeg je... Ja, wat zeg je dan? Festivals misschien? Een barbecue'tje. Gewoon sowieso lekker naar buiten, toch? Zwemmen misschien, cocktailtje erbij. Goeie muziek. Oké, zullen we beginnen met een trommeltje?
1: Let's please.

82 zometeen in Blend Memories. Op allerlei vlakken een legendarisch jaar met een hele bijzondere film en een minstens zo bijzonder album. Ja, dan weet je het misschien wel. Stay tuned voor je dagelijkse trip down memory lane zometeen. Ook Paul Russell en Eternal naar de boys van NERD.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Jamie.
2: Oh, onderweg naar de heerlijke vrijdagmiddag die er zonnig uitziet. Met lekkere muziek op de radio, Stevie Wonder.

0: and memories.
1: Happy Blend met de throwbacks. TLC uit de 90s en Stevie Wonder in de 80s. Zometeen.
2: TV.
1: 1982 in de spotlight vandaag. Ook het jaar dat de bioscopen vol zaten voor een nieuwe Steven Spielberg production. Het is een film over een buitenaards wezen. Dat vriendjes wordt, hè, met een jongen op aarde. Ah, die film werd zo populair dat echt knuffel, speelgoed, snoep, dekbedden, je kan het zo gek niet verzinnen, van verkocht werden. Het was het jaar van E.T.
3: E.T. Home phone.
4: E.T. phone home. E.T. phone home. He wants to call somebody.
2: News.
1: Ah, leuk. Oké, en dit cultureel fenomeen, dat had ook in de categorie TV of music kunnen zitten. Zo gigantisch was het, maar het was vooral big news. Michael Jackson, de King of Pop, kwam in 82 met Thriller. Alleen maar bangers, hè? Billie Jean, Beat It. De videoclip van Thriller. Die, ja, toch wel een beetje de introductie van die iconische dance moves. Weet je, dit was eigenlijk net als E.T. gewoon buitenaards, hè? Best verkochte album ooit.
5: Michael, why is it do you think that you're able to cross over when so many others aren't able to, from R&B to pop? I mean, it's like a natural for you. You have something within your records that everybody just loves.
6: Boy, I couldn't say. I just created, and I'm honored that the public enjoy what I do. I couldn't explain why, the anatomy of why it happens.
5: There's a formula?
6: Not that I know of. It's my heart. I put my heart in it.
2: Music.
1: Het is geen formule, het is gewoon het hart van Michael Jackson dat spreekt op zijn muziek. Hey, en naast de King of Pop waren het ook Prince, Madonna, Luther Vandross, Chaka Khan en Stevie Wonder die dansvloeren wereldwijd domineerden. Onder andere deed hij dat met deze Do

is niet leuk. Ik heb het dus ooit gezien bij Rihanna. Best wel lang geleden hoor. Toen stond zij in de Arena in Amsterdam. En weet je, zij kan op zich best wel goed zingen, dat weet ik. Maar die avond gewoon even niet. Ik weet niet waar het aan lag, maar dat wordt dan wel een ongemakkelijke avond, kan ik je vertellen. En Akon, die heeft me echt wel verrast vorige week. Die kan echt prima zingen. Die stond natuurlijk met Nio in Amsterdam, ook in de Ziggo Dome. En kijk, misschien een beetje hulp van de autotune. Maar weet je, zo klinken de platen ook. Dus dat maakt me dan geen reet uit. Het was echt een feestje. En deze deed hij ook, Body Ami. Je hoorde hem samen met Ashanti en Nelly. Jamie's Jams. Als je benieuwd bent trouwens naar de beelden van een van de meest krankzinnige concerten ooit, dan vind je die nog steeds op de Insta van Blend. @NPOBlend op Instagram. Goed om even te volgen voor het laatste muzieknieuws. Zometeen, Tanya Stevens, It's a Pity. Let's celebrate the summer, baby. Jay-Z komt eraan en dit is Miss Mariah Carey.

Sexy, sexy, now. Change clothes zou het inderdaad doen, ja. Voor het eerst dat ik er een beetje op gekleed ben, ja. Normaal doe ik altijd het jasje aan en dan kom ik er buiten achter dat het er veel te warm voor is. Maar nu ben ik zo enthousiast dat het eindelijk een beetje zomer wordt. Nee.

NPO Black. Die zender voor je dagelijkse dosis throwbacks, maar ook af en toe wat nieuwe ontdekkingen. Dit was J. Cole, zijn nieuwste live sentence. 10 minuutjes nog is het officieel vrijdagmiddag. Ik hoop dat je leuke plannen hebt dit weekend. Temperaturen rond de 27 graden, volop zon, lekker. Maandag als het goed is vrij, hè? Pinksterweekendje. En dan is 200%, is ook niet onaangenaam natuurlijk. Dus genoeg redenen om eens even lekker in de wedstrijd te zitten en dat te gaan vieren. We passen de muziek er een beetje op aan als je het goed vindt. Met Sean Paul en Temperature zometeen. 50 Cent staat voor je klaar en we doen een klein dansje. Op onze Franse vrienden van Mojo en Lady. Hear Me Tonight zometeen.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlme Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen de trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Show.
2: Pond, Jamie.
3: 2:12, officieel vrijdagmiddag. Dat is even lekker. Gaan we vieren met de grote finale in Blend Essentials zometeen. En eerst krijg je 112 en Dance With Me.

0: Weekend Essentials.
1: Ideal whatever, Jamie's Jams. Hey, ik hoop dat je even een minuutje voor me hebt, want het is zover. Tijd voor de grote finale van onze zoektocht deze week. We hebben vandaag Faith Evans in de spotlight staan, deze hele week eigenlijk al. Zijn we op zoek naar 5 tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Dat als je bejaarde buurvrouw aan je vraagt, Faith Evans, wie is dat dan? Wie is dat dan? Nog nooit van gehoord. Ja, dat je deze 5 tracks even kan laten horen. We zijn al aardig op weg, want we hebben er 4 staan. Afgelopen maandag hebben we de eerste toegevoegd. One. Waar het allemaal mee begon voor haar in 95, You Used to Love Me. Two.

0: Hebben Soon As I Get Home staat ook op de lijst. En gisteren was het tijd voor die samenwerking met Twista. Is mooi, hè? Hope, tuurlijk. Oké, als je nu aan Faith Evans denkt en je kent haar muziek een beetje, welke track mis je dan nog echt? Waarvan je zegt, ja, die moet het lijstje compleet maken. Als je die niet meeneemt, dan kan ik je helemaal niet meer serieus nemen. Dat zou ik jammer vinden. Je kan het laten weten, gratis en voor niets, via de NPO Luisterapp. Even naar Blend gaan en een berichtje deze kant op sturen. Dan hoor je hem zometeen voorbij komen hier in Jamie's Jam.
1: Oké, het is tijd voor een unicum.
0: Tenminste, een soort unicum. Want ja, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik nogal van een uitstapje hou zo nu en dan. We hebben een tijdje terug Replay in Blend Essentials gehad. Hun 5 meest iconische tracks. Ja, en dan ontkom je er niet aan dat je ook een liedje met Gordon moet gaan toevoegen. Omdat zij heel veel iconische tunes hebben gemaakt samen. En ze hebben nu dus een nieuwe. Ze zijn helemaal terug. Replay en Gordon. En we draaien hem gewoon voor je. Want ik vind het zo lekker zomers. Ik vind het toch een leuke combinatie. Hier word je vrolijk van. Dit is nieuw. Gordon en Replay bij Blend.

0: Blend Essentials.
1: Lekkere Justin Timberlake, Rock Your Body bij NPO Blend. Onderweg naar Sonja Silva, die zometeen om 1 uur het stokje overneemt om dat zomerse weekend goed in te luiden. Maar we hebben nog even iets af te ronden en dat is de zoektocht in Blend Essentials deze week. We zijn op zoek naar de 5 meest iconische tracks uit het muzikale oeuvre van Faith Evans. We hebben de 4 staan. You Used to Love Me, Love Like This, Soon As I Get Home en Hope met Twista. De vraag is welke moet er nog bij om het lijstje compleet te maken. En dan zie ik wel een aantal dingen gebeuren in de app hoor. Ja, ik moet zeggen dat ik... verbaasde me? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk heel logisch. Ik zie ook niet heel veel kritiek. Ik zie geen mensen die zoiets hebben van dit kan niet. Want weet je, de grootste hit van Faith Evans is een samenwerking met Diddy. Hè? Kijk, Diddy, die verdient het op zich niet, hè, om in de spotlight gezet te worden. Maar ik heb dan zoiets van, hij heeft zoveel mensen kapot gemaakt, dat ik vind dat we, als we deze track dan niet draaien, dat hij daarmee dan alsnog andere artiesten beschadigt, zeg maar. En een beetje hun shine afneemt. Want zeg je Faith Evans, dan zeg je ook I'll Be Missing You, hun grootste hit. Een prachtig liedje over verlies en in haar geval van haar man ook nog eens, hè, de Notorious B.I.G. Dus we gaan het gewoon doen. Voor Faith, voor Biggie en om de lijst zo eerlijk en compleet mogelijk te maken. De laatste in de lijst met haar essentials is I'll Be Missing You.

lekker veel 90's zometeen, zoals je van Sonja gewend bent. Ze zitten voor je met onder andere Kenny Rain van Soul For Real. Ook Don't Walk Away Jade en Tupac gaat ze voor je draaien. Onderweg naar een lekker lang en zonnig weekend. Veel plezier. Maak er een mooi weekend van. Maandag 10 uur, nieuwe editie Jamie's Jams. Dit is Robin S.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Silva.
1: Hey, hallo. Een hele zonnige goedemiddag en welkom bij Sonja Silva op NPO Blend. Dit is jouw muzikale opmaat naar je weekend. De energy drink die je door je afterlunch dip heen gaat slepen. Maar misschien heb je vandaag wel helemaal geen last van een afterlunch dip door het lekkere zonnetje. Ik heb evengoed lekker veel 90s R&B voor je klaarstaan. Onder andere Tupac, Missy Elliott en Mary J. Blige. En ik heb een leuke vraag voor je, voor vandaag. Die gaat over enorme afknappers. Dus ga naar de NPO Luister-app en stuur me daar even een berichtje. Of nog leuker, een voice memo. En de vraag van vandaag is: wat is jouw grootste red flag of instant afknapper? Ik ben heel benieuwd. En we trappen af met een van mijn persoonlijke favorieten uit de 90s. 1992, om precies te zijn. Don't Walk Away is zo iconisch dat hij terechtkwam in de Billboard-lijst met de 100 beste girlgroup-songs aller tijden. En een leuk detail, die lijst wordt volledig gedomineerd door echte blendladies als TLC, Destiny's Child en En Vogue. Maar ook door de originele queens, de Supremes, de Crystals en de Ronettes, die zelfs op nummer 1 staan. Maar wij gaan luisteren naar de nummer 52 uit die lijst. Dit is Jade en Don't Walk Away hier op NPO Blend.

Het kan zijn dat je een beetje aan het inkakken bent door het warme weer, dus we gaan het tempo even lekker opvoeren. Lose Control blijft echt een van de meest chaotische hits ooit gemaakt. En dat bedoel ik positief. Er gebeurt zoveel tegelijk in deze track. Ritmes die alle kanten opvliegen, geschreeuw, overal samples. Als ADHD muziek zou zijn, dan wordt het denk ik sowieso een Missy Elliott track. En toch... toch klopt het helemaal. En dat is echt Missy's superpower. En met Fat Man's Coop erbij is het hysterische feestje helemaal compleet. Dit is Lose Control. Music.

0: hoort het, het is weer tijd voor de Blend Break. En dat betekent dat je even mag terugschakelen naar je eerste versnelling. Gas terug en even helemaal lekker ontspannen. Voor de Blend Break van deze week reizen we naar het jaar 1972. Het jaar waarin de cultklassieker The Godfather in première ging, Stevie Wonder zijn legendarische album Talking Book uitbracht, terwijl Nederland voor het eerst kennis maakte met de kleurentelevisie. En in datzelfde jaar kwam Al Green met een echte klassieker. Misschien wel het meest gecoverde liedje aller tijden. Summertime van Ella Fitzgerald uit 1935. En zeker niet alle covers zijn even goed. Sommige zijn zelfs ronduit slecht. Maar Al Green, hij klinkt alsof hij permanent in 29 graden leeft en altijd een linnen blouse draagt. Alsof hij een gezellige barbecue binnenloopt die helemaal naar de zomer ruikt. Zijn versie van Summertime klinkt alsof ik ergens op een mooi eiland, op een terrasje, naar de zonsondergang zit te kijken en de ober twee klontjes in mijn cognac laat vallen. Het is eigenlijk best bizar dat een liedje van 90 jaar oud nog steeds werkt op een warme vrijdagmiddag in 2026. Maar dat komt ook echt wel door de versie van Al Green. Ik kwam op het idee om een liedje van Al Green te kiezen voor de Blend Break, omdat ik naar de Tiny Desk met Maxwell zat te kijken. Als je die nog niet hebt gezien, trouwens echt een aanrader. En hij was zo lovend over Mr. Green dat ik meteen ben gaan zoeken naar een track die past bij de vibe van vandaag. Maar Maxwell die zegt het zo mooi, zo poëtisch. Ik laat het hem zelf even vertellen.
1: We're gonna do a song that celebrates a singular voice, a singular soul sensation. Not always mentioned, not always spoken of, but truly, truly should be celebrated. Mr. Al Green. I don't know if y'all know who that is, but if you don't, you're gonna know now, okay?
0: Ja, prachtig gezegd. Dus dit leek me een goed moment om Al Green te eren hier in de Blend Break. Dit is Summertime.

Wat leuk dat je luistert naar NPO Blend op deze heerlijke vrijdagmiddag. Heb je me trouwens al een berichtje gestuurd op de NPO Luister-app? Ik wil graag weten vandaag wat jouw allergrootste ik is. Ik zag namelijk laatst een volwassen kerel een serieuze tempertantrum krijgen omdat de zelfscankassa in de supermarkt het niet deed. Gewoon echt woest werd hij op een machine. Nou, ik dacht toen meteen, oké, dit zou voor mij persoonlijk een mega, mega red flag zijn. En nu ben ik heel benieuwd, hè? Wat is voor jou dan een instant afknapper? Ga naar de NPO Luister-app en laat me weten wat voor jou een enorme red flag is. De leukste reacties lees ik dan straks voor. Maar we gaan nu eerst naar de Queen of R&B. Voor haar geen afknapper, maar real love. Dit is Mary J. Blige.

0: Silva.
1: Het eerste uur zit er bijna alweer op, maar na het nieuws ben ik er weer met onder andere Usher, Eve en Erykah Badu met Tyrone. Krijgen jullie ook zoveel energie van het zonnetje en het mooie weer? Ik in ieder geval wel. Ik vind het echt heerlijk. En maak je dan ook meteen allemaal leuke plannen voor dit weekend? Bijvoorbeeld lekker hutje mutje op een vierkante meter op het strand zitten met de rest van Nederland? Mij niet bellen, maar ik ga denk ik wel lekker in de tuin zitten. Laat me sowieso even weten wat je dit weekend gaat doen op de NPO Luister-app. Hey, en als je daar toch bent, geef dan ook gelijk eventjes door wat jouw grootste ik is. Waar knap jij nou echt op af? Zometeen het nieuws, maar ik heb nog precies genoeg tijd voor Tinashe featuring Schoolboy met Two On.

0: Dit is NPO Blend. Sonja Silva. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. Twee uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen. En daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: NTR, Sonja.
2: Je vrijdagmiddag klinkt een stuk warmer dankzij heel veel 90s R&B, dikke harmonieën en basslines. Die klinken alsof je onderweg bent naar een barbecue bij zonsondergang.

0: Silva. Heb jij al antwoord gegeven op de vraag van vandaag? Wat is voor jou een enorme afknapper? Ga naar de NPO Luister-app en laat me daar weten door welke red flag jij meteen rechtsomkeert zou maken op een eerste date. Ik kreeg al een berichtje van Joyce en zij zei: als een man alleen maar over zichzelf praat en geen vragen stelt. Jammer genoeg gebeurt dit heel vaak. En ze hoorde dan ook meteen To The Left erbij van Irreplaceable van Beyoncé. Laat me ook nog even weten via de app wat jouw absolute ik is. Straks hoor je de blend Boombox. En deze keer gaan we niet heel ver terug in de tijd, maar hij past gewoon perfect bij de zonnige vibes van vandaag. En welke track dat is, hoor je zo meteen. Nu eerst mijn absolute favoriet van Erykah Badu. Ik kan me gewoon nog precies herinneren dat ik voor de eerste keer hoorde But you can't use my phone. En dat ik helemaal stuk ging. Dit is Tyrone.
1: I'ma test this out. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this.

Je hoorde Bobby Brown en Humpin' Around. En zeg je Bobby, dan zeg je eigenlijk ook meteen Whitney. Dus ik draai die ook meteen even voor je. Ik zag gisteravond, toen ik bezig was met de voorbereidingen van de show van vandaag, een docu op Prime genaamd Deadly Love, Bobby en Whitney uit 2024. Ik wilde hem gisteravond kijken, zodat ik hier nu even iets leuks kon vertellen over de docu, maar ik ben hem vergeten te kijken. Dus ik heb er eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Maar gelukkig heeft Whitney ook geen uitgebreide intro nodig, want Whitney is gewoon Whitney. Maar ik beloof, ik ga de docu deze week kijken en dan laat ik volgende week in de show even weten wat ik ervan vond. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Voor nu gaan we lekker luisteren. Dit is Whitney Houston hier op NPO Blends.

En zo is het alweer tijd voor de Blend Boombox van vandaag. Normaal gesproken is dat echt een track die teruggaat in de tijd, die je meeneemt naar je jeugd en waardoor je meteen moet glimlachen. Maar ik heb hem deze keer een beetje aangepast aan de dag van vandaag. Het is vrijdag, de zon schijnt. Ik doe alsof ik heel druk ben, maar mentaal lig ik al lang uit op een handdoekje met een drankje waar vooral heel veel ijs in zit. Het is namelijk bloedheet hier in de studio. Kun je nog herinneren dat ik aan het einde van de winter ergens een, tussen aanhalingstekens, akkefietje had met Cuba van de morningshow? Shout-out naar Q. Hallo. Dat was omdat de temperatuur in de studio van zichzelf gewoon al helemaal oploopt. Ik in de perimenopauze zit en Cuba meer houdt van temperatuurstandje terrarium. Heb je enig idee hoe warm het nu is in de studio, nu het buiten 80 graden is? Maar ik ben voorbereid gekomen. Ik heb serieus een ventilator meegenomen van huis. En ik drink lekker veel koude drankjes en thee. Dat schijnt ook heel goed te zijn als je het warm hebt. Gek genoeg. Als jij nog tips hebt voor mij hoe ik het beste kan afkoelen, laat het me dan even weten op de NPO Luister-app. En laat me daar dan ook meteen even weten wat jouw allergrootste ik is. Afkoelen gaat met deze track sowieso niet lukken. Dit is de Blend Boombox van vandaag. Jean-Paul en We Be Burnin'.

Ik heb Bruno Mars voor je klaarstaan. Maar we gaan eerst even naar Montel Jordan. Ik ben zo ongelooflijk blij om te zien dat het weer goed met hem gaat. Hij heeft al zijn chemo's en bestralingen achter de rug. En het is zo mooi om te zien dat hij zijn journey zo openlijk deelt. Ik heb zelfs begrepen dat er een docu uit gaat komen, waarin hij het hele proces, waarin hij zo hard heeft gevochten tegen prostaatkanker, 2 keer heeft vastgelegd. En volgens mij is hij ook bezig met een crowdfunding daarvoor. Daarvoor moet je maar even op zijn socials kijken. Leuk nieuws ook. Montel en Kristen, zijn vrouw, zij helpen niet alleen getrouwde stellen die in de problemen zitten, maar ze hebben nu ook een kinderboek geschreven. Het heet Shiloh and the Not So Stories. Kijk daarvoor ook even op de socials van Montel of zijn vrouw Kristen voor meer informatie hierover. Gaan wij ondertussen genieten van een van zijn allergrootste hits. This is how we do it.

Ik zeg je eerlijk, ik ben niet de moeilijkste. Ik durf zelfs over mezelf te zeggen dat ik redelijk makkelijk ben. En ik snap dat jullie allemaal lekker buiten zitten als je vrij bent. Lekker in het zonnetje, lekker aan het genieten bent. En het laatste waar je dan zin in hebt is mij een berichtje gaan sturen. Maar ik heb nu 1 berichtje binnengekregen. En dat vind ik toch een beetje jammer. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon nog een keer. Ik doe nog een keer een oproepje. Want ik ben zo benieuwd wat nou precies van jullie een echte red flag is. Wanneer zeg jij, dit is genoeg, ik weet het nu zeker, ik vind jou helemaal niks. Ga daarvoor naar de NPO Luister-app en laat het me daar even weten. Ik zou het leuk vinden als ik minimaal nog 1 berichtje krijg. Ook al weet ik dat je lekker in het zonnetje zit met een cocktailtje. Zometeen na het nieuws draai ik tracks voor je van onder andere Mariah Carey, Ray en Today. Maar we gaan nu eerst naar een track die klinkt alsof de hele videoclip naar Aftershave en Ego ruikt.

0: NPO Blend. Sonja Silva. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: NTR, Sonja.
2: Je weekend begint officieel zodra deze lekkere R&B-track start en je zonder schaamte veel te enthousiast mee begint te zingen. Dit is Mariah Carey op NPO Blend.

0: We hebben nog een klein uurtje samen en straks hoor je hier de Motown Moment. En tot die tijd heb ik ook heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Van Michael Jackson tot De La Soul. En ik vroeg je eerder vandaag of je mij wilde vertellen wat jouw allergrootste afknapper is. Ik ga zo meteen wat antwoorden voorlezen. Als je nog een mening hebt die je graag wilt delen, ga dan naar de NPO Luister-app. Als je ook nog even wil laten weten wat voor jou nou echt een enorme no-go is. Het gaat in dit geval dus echt om, ja, red flags.
1: Nou, Son, ik vond wel dat je het een beetje zielig deed, hoor.
0: Ik?
1: Ja, nee, je gaf aan, je had maar één antwoord gekregen.
0: Ja.
1: Het zonnetje schijnt buiten. Maar ik moet wel zeggen, een grote afknapper vanuit mannelijk perspectief.
0: Uh-huh.
1: 2026 uh-huh. Is dat gebruik van filters.
0: Oh,
1: dus die
0: shit.
1: Zeg maar vrouwen,
0: ja,
1: en
0: ik.
1: Ze hebben al make-up op.
0: Mm.
1: En dan nog een filter gebruiken.
0: Ja.
1: Kijk, en wij mannen, ja, we zijn toch geen FBI? We gaan helemaal kijken van, klopt dit? En dan zie je iemand in het echt en denk je,
0: Ik snap zo goed wat je... Maar heb je het
1: mannen,
0: wel eens meegemaakt?
1: Ik heb het wel eens meegemaakt.
0: Ja? Dat je dacht,
1: ik heb het wel eens meegemaakt dat ik dat op de foto's het leek dat een vrouw hele mooie ogen had.
0: Uh-huh.
1: Maar in het echt stonden ze iets te dicht bij elkaar.
0: Kan je dat ook fixen met een filter?
1: Ja, met een filter. Dan zeg je gewoon filter iets wijder.
0: Oh, echt?
1: Ja, dat denk
0: filter
1: ik.
0: Filter iets wijder.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Krijgt warm. Ik ga mijn ventilator aanzetten zo meteen. Ja, nee, mijn allergrootste afknapper is denk ik... het is heel lullig. Want ik heb het zelf vroeger ook gehad toen ik jong was. En ik weet dat je er niks aan kan doen, maar lichaamsgeur. Dat komt door mijn autistische brein en mijn sterke reuk...
1: Ja, maar even heel kort, hè, Som. Het stomme is dat als jij wel into iemand bent... Mm. Dus je bent wel aangetrokken tot iemand... en iemand ruikt, zeg maar, stinkt niet... maar het is misschien niet helemaal jouw geur... maar dat kan je dan beter handelen.
0: De vraag is eigenlijk of ik vind dat mijn man lekker ruikt als hij zweet. Het antwoord is ja.
1: Ja, maar precies. Maar terwijl een ander misschien denkt van... ja man, godverdamme, wat stinkt deze gast.
0: Dat klopt, ja.
1: Snap je?
0: Pheromonen spelen natuurlijk mee.
1: Ja, precies.
0: Maar als ik in de rij sta en Albert Heijn en degene voor mij... die heeft duidelijk geen deo gebruikt, daar knap ik wel heel erg op af.
1: Ja, en het kan natuurlijk ook dat de andere persoon het heel spannend vindt. Waardoor diegene even iets meer transpireert.
0: Ja, maar één keer is niet erg. Maar het moet niet blijvend zijn.
1: Nee,
0: mij
1: dat
0: niet
1: is
0: bellen.
1: Waar,
0: dan haak ik af. Dat is echt, dan gaan de rode vlaggen uit. We gaan eventjes naar de jaren 90 en precies naar 1990. Ik vond deze track eigenlijk wel passen bij dit onderwerp. De boys van Today zagen blijkbaar genoeg red flags bij hun vriendinnetjes... om er een hele track aan te wijden. Dit is Why You Get Funky On Me.

0: Ik vroeg vandaag aan jou, wat is je allergrootste afknapper? Ik had het er net ook al even over met Delano, de producer van de show. Het speelt hier. En ik zie dat na mijn enorme smeekbeden van een poosje geleden er een paar berichten binnengekomen zijn. Dus ik ga ze even voor je voorlezen. De eerste die ik kreeg was van Rosalie. Rosalie zegt, ik knap af als iemand meteen begint over zijn ex. Doen mensen dat? Oh my goodness. Na 10 minuten weet ik haar naam, haar sterrenbeeld en waarom ze toch niet goed voor hem was. Dan denk ik, zal ik haar even bellen? Dan kunnen jullie dit samen afronden. Dankjewel Rosalie voor je berichtje. Jessica stuurde, als iemand onaardig doet tegen het personeel, ben ik meteen klaar. Je kunt nog zo knap zijn, maar als je de ober behandelt alsof hij je printer is die vastloopt, dikke doei. Dankjewel Jessica, ik ben het helemaal met je eens. En Stanley stuurde, voor mij is het als iemand continu op zijn telefoon zit. Dan denk ik, deed lekker met je scherm. Die heeft blijkbaar meer kans vanavond dan ik. Dat is ook wel een hele goeie, ja. Alhoewel ik ook wel veel op mijn telefoon zit, hoor. Dus het is ook wel weer een eye-opener, dit. Als je nog een leuk berichtje wil sturen, dan kan dat nu nog. Ga dan naar de NPO Luister-app en laat me daar even weten wat jouw allergrootste afknapper of red flag is. Gaan we verder met MJ. Zoals ik altijd zeg, het is altijd tijd voor MJ. En ik kwam een heel leuk filmpje tegen van Beyoncé, waarin zij praat over MJ en over Rock With You. Luister maar.
1: Rock With You has to be my favorite song. He was singing a little more in his lower register and he was sliding into the next note. Girl, close your eyes. And his vibrato was moving and it just was sexy and just make you wanna rock with Michael.
0: Ik vind het zo leuk. En ik ben het helemaal eens met Beyoncé, dus ik kan niks anders dan hem draaien. Dit is Rock.

Iedere week hoor je hier bij Sonja Silva op NPO Blend inderdaad een heerlijke Motown classic. Of een track van Motown die misschien heel verrassend een track van Motown is. Dus waarvan je niet eens wist dat hij bij Motown hoorde. En vandaag heb ik gekozen voor Shotgun van Junior Walker en The All Stars. Deze is uitgebracht in 1965. Dit nummer, het komt niet subtiel binnen. Dit nummer belt niet aan. Dit nummer trapt de deur open met een saxofoon in zijn hand en zegt: jongens, aan de kant, ik heb haast. Waar veel Motown-hits gingen over vlinders en liefdesverdriet en perfecte koortjes, is Shotgun vooral pure energie. Een gillende sax. Een groove die je meteen in je benen schiet. En Junior Walker die klinkt alsof hij het hele café persoonlijk naar de dansvloer komt sleuren. Het nummer werd een grote hit en groeide uit tot een van die Motown-platen die je niet alleen hoort, maar ook voelt. In je schouders, in je voeten en, als je niet oppast, in een iets te fanatiek dansje bij de koffieautomaat. Het is je vergeven. Geniet van het Motown-moment van vandaag, Junior Walker en de All Stars met Shotgun.

Suzanne appte via de NPO Luister-app. Stille genieter hier, hahaha. Heerlijke show. Maar om aan je smeekbeden te voldoen... poeh, niet meegemaakt hoor... maar mannen met uitgesproken manosphere gedachtegoed... en ondertussen echt niks op tafel brengen... dat zou toch echt een no-go zijn. Of misschien iets luchtiger, halfnaakte spiegelselfies... met een uitgestoken tongetje. Ja, god, sorry, ik zie het echt helemaal voor me. En dan ook helemaal in de olie. Misschien is die beste optie... Misschien is die optie beter. Ook vreselijk. Suzanne, ik voel je helemaal... Dat is echt een enorme afknapper voor mij. Hé, het zit er alweer bijna op, joh. Het is weer voorbij gevlogen en dat is een goed teken. En maar goed ook, want ik ben er wel een beetje klaar mee. En door al die lekkere muziek heb ik zin om op het terrasje te gaan zitten. Dus dat ga ik zo meteen ook doen. Maar we trekken de lekkere muziek nog even door met Shola Ama. En wat veel mensen niet weten is dat zij letterlijk ontdekt werd... terwijl ze met haar vriendinnen stond te zingen bij een metrostation in Londen. Geen TikTok, geen ingewikkelde talentenjacht en geen filters. Gewoon iemand die dacht, wacht even, wie is dit meisje? En een paar jaar later had ze een van de lekkerste UK R&B-hits... van de jaren 90 te pakken. En eerlijk, soms vind ik het best wel een beetje jammer... dat je dit soort verhalen steeds minder hoort. Nu moet je eerst 12 filters, 3 ringlampen... en een social media manager hebben... voordat iemand überhaupt naar je stem wil luisteren. Dit is Shola Ama en You Might Need Somebody. Need

0: Silva. We hebben het vandaag de hele dag een beetje gehad over red flags. En Shai is inmiddels in de studio.
1: Een
0: girl.
1: Red flag, zo klonk het bijna. Alsof
0: Eén
1: ik een red flag was.
0: Een rode vlag is binnengelopen.
1: Nee, ik ben één grote groene vlag.
0: Ja,
1: oh my god, ik ben zo'n poepertje in de relatie.
0: Poepertje.
1: Echt een schatje, echt een softie gewoon.
0: Ik geloof het meteen. Maar ik ben even benieuwd. Ja. Jouw echte top 3 red flags.
1: Liegen, liegen, liegen.
0: Mij niet bellen.
1: Mij niet bellen. Jaloezie.
0: Oeh, die is ook lelijk.
1: Oeh, heb ik ook meegemaakt in een relatie. Mm. Dus dat iemand iets je misgunnerij. Mm. Oh my god.
0: Girl, maar ik denk dat. Butter-t-shirt.
1: Ja, echt. Butter-t-shirt.
0: En gegooid.
1: Daarom, in de prullenbak ermee. Maar ik denk dat liegen is voor mij echt. De grootste.
0: Ja, maar liegen is ook echt een hele, hele, hele lelijke eigenschap.
1: Maar ik heb met een partijtje vet lang laten voorliegen.
0: Mm, same girl.
1: Dus op een gegeven moment kom je erachter dat je denkt, oké, now it is enough.
0: Ja.
1: En dan kan je het meegeven aan de andere mensen om ze te laten weten.
0: Ja.
1: Kom je erachter dat iemand tegen je liegt, run to the left.
0: En wacht niet 12 jaar.
1: Nee, oh, 12 jaar.
0: Ja,
1: tering, jij dacht wel 12. Hoe heb je dat voor jezelf goed gepraat?
0: Ja, weet ik niet eigenlijk. Als ik daar ooit achter kom, dan ga ik er een boek over schrijven.
1: En nee, en ik denk dat wat het is dat we vergeten. Het is niet dat iemand die tegen je lief niet liefdevol kan zijn.
0: Nee, dat is wel waar. En ik ben gewoon te goed voor deze wereld. Ik denk dat dat ook mijn conclusie is. Ik ben te lief.
1: Ja, dat
0: en te
1: is
0: loyaal.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat mag ik niet zeggen van mijn zoon, dan wordt hij boos.
1: Dat je te loyaal bent?
0: Ja, want hij zegt dat is gewoon een van je mooiste eigenschappen. En dan moet je niet te ervoor plakken.
1: Go zo! Ja, echt hè? Heb jij gefixt.
0: Good job.
1: Hoe heet dat andere woord? Dat is ook een, hoe noem je die mensen? Maar hoezo kijk ik jou aan? Ik kijk Delano aan. Ik weet niet waarom.
0: Met z'n allen Delano aan kijken.
1: Hoe noem je die mensen? Niet egocentrisch. Maar die andere. Narcisten. Nee, narcisten.
0: Wat zeg je?
2: Ja, maar wel jammer dat je mij aankijkt.
0: Ja, vind ik
2: wel.
0: Maar
2: narcisten.
0: Maar meer. Ik keek naar
2: dat
0: jou.
2: Dat jij weet dat ik het weet.
1: Dictionary.
0: Moet ik jullie uit Slimme elkaar jongen. Halen nu? Moet ik ertussen springen?
2: Nee, nee, nee. Dit was
1: dit is allemaal een en al liefde. Complimenteus, inderdaad.
0: Narcisten?
1: Maar narcisten?
0: Begin me niet. Oh. Breek me de bek niet
1: en vooral de mensen die het keihard roepen. Nee, ik ben geen narcist. Je kan beter iemand hebben die dan zegt, oh, maar wat bedoel je precies? Waarom denk je dat?
0: Zou als iemand het kunnen?
1: Als je iemand hebt die meteen schreeuwt nee,
0: dat zijn de
1: run
0: grootste.
1: To the left.
0: Dat zijn de grootste. Maar even wat anders.
1: Vertel.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Ik heb zometeen altijd hun car te gast.
0: Mm-hmm.
1: Die kennen me natuurlijk als het gezicht van NOS back in the day. En ik heb ook Rotterdamse muzikant Kees Slice te gast. Die vandaag een nieuwe track heeft uitgebracht.
0: Hoe heet die track? Weet je dat al?
1: Dat weet
0: Gaan
1: ik
0: we
1: zeker.
0: Dat zo vragen?
1: Nee, ik weet hoe het heet.
0: En
1: ik heb het ook
0: komt
1: al geluisterd.
0: Uit Rotterdam.
1: En hij komt zeer zeker uit Rotterdam.
0: Vind
1: en
0: ik het sowieso gelijk al goed. Ja.
1: Snap je? Want wij Rotterdammers zijn de shit. Maar wacht even, ik ben wel even de naam van de track kwijt.
0: Maakt niet uit, ik gooi je ook gewoon
1: hier,
0: weer voor het
1: I take you high life.
0: Oké, cool. Ik ga luisteren in de auto, ga lekker genieten. Gebruik de ventilator vooral.
1: Want
0: die
1: de luisteraars weten dat die hier
0: staat. Ja, ik heb het gewoon openlijk gedeeld. Ja. Ik bedoel, ik heb geen geheimen meer. Het is gewoon wat het is.
1: Over
0: vrouwen in de perimenopauze in de zomer, dat gaat niet goed.
1: Dat gaat niet goed. Nou, sterkte dit weekend, wijfie.
0: Dankjewel. En voor het geval dat nog niemand het tegen je heeft gezegd vandaag, je werkweek zit er bijna op. Je hebt het weer.
1: Geschäft.
0: Yes. En neem maar van mij aan. Zelfs je bureaustoel wil inmiddels dat je gaat. En ik eigenlijk ook. Ik heb gewoon zin om een terrasje te gaan pakken.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR. Hi. Ik ga ervan uit dat je vandaag al een beetje vitamine D hebt gepakt. Mocht dat niet het geval zijn, I got you baby. Goedemiddag.

Ja, temperaturen van 26 graden. Het enige wat je kan doen is ademhalen natuurlijk. Breathe hoorde je, Leave and Kylie. En daarvoor Outkast met AT Aliens. Ik kan het nou nooit zo heel goed uitspreken. Hoe dan ook, goedemiddag.

0: week afsluiten. Samen met mij en twee gigantisch geweldige gasten die op dit moment al hier zitten. Maar voordat we gezellig kunnen gaan doen, moeten we het eerst even hebben over de afgelopen week.
1: Ja, we zijn 4 dagen geleden gearresteerd op internationale wateren. Toen zijn we naar de haven in Ashdod gebracht, waar we heel lang op onze knieën hebben moeten zitten. Moeten luisteren naar het Israëlische volkslied voor, ik denk, 3 à 4 uur. Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
0: Je hoorde BNNVARA-journalist Gijs Sanders, die door Israëlische strijdkrachten is aangehouden, terwijl hij verslag deed van de Global Summit Flotilla. En dat is een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. In totaal zijn er meer dan 400 activisten hardhandig opgepakt door het Israëlische leger. En een paar van deze activisten hebben zelfs gedeeld dat ze zijn mishandeld. En sommigen zijn zelfs verkracht toen ze daar verbleven. Ik bedoel, de menselijkheid is al een tijdje zoeken, hè? Misschien wordt het tijd dat we echt even gaan stilstaan bij wat er gebeurt in onze wereld.
2: Steeds meer jongeren halen hun nieuws van platforms zoals Instagram, TikTok of X. En wat je daar te zien krijgt, wordt bepaald door het algoritme.
0: Yes, de bubbel. Misschien ken je dat verhaal wel, toch? Je eigen bubbel op social media. Je komt niet in contact met andere geluiden als je ze niet actief opzoekt, althans. Of er wordt zelfs actief gestuurd in wat je wel en niet ziet, zoals bijvoorbeeld politieke content. Het commissariaat van de media waarschuwt nu: de aanbevelingen die je krijgt voorgeschoteld op social media vormen een risico voor onze democratie. Wat een week zo onderweg naar je weekend. Oh my god, jongens. Ik denk, met pijn in mijn hart ga ik gedag zeggen tegen dit geluid. Ja, misschien als je het zo hoort op een vrijdagmiddag, weet je ook niet wat je ermee moet. Maar dit is het geluid van het luchtalarm. Elke maandag horen we dat natuurlijk. Maar wat gaat er gebeuren? Het verdwijnt normaal gesproken elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags. Maar in 2028 verdwijnt het alarm omdat er onvoldoende geld is om het verouderde systeem te vervangen. Yo! Where the fuck is our money going to? Wat gaat er gebeuren? Er komt een telefonisch NL-alert, wat er dus voor moet zorgen dat je op de hoogte blijft van wat het is dat je moet weten op het moment dat er bijvoorbeeld aliens deze kant opkomen. Maar wat nou gebeurt er met de mensen die nu nog een Nokia hebben? Of wat nou als er straks ineens een cyberaanval is? My god, succes! Waar zijn we hier?
3: Wat een weekshow met Sjaai.
0: Vrijdagmiddag ontzettend veel nieuwe muziek uitgekomen. Onder andere muziek op naam van een van mijn gasten. Maar die track wilde die zelf aan je voorschotelen. Dus je mag hem hebben. Ik heb een andere track gepakt. Ik ga je meenemen naar Nola Vibes, New Orleans. Op naam van een artiest die de meeste mensen hebben leren kennen door haar deelname op 2 tracks van Beyoncé. Ik heb het dan over Formation en Break My Soul. Ik heb het over Miss Big Frida. She been a vibe. En nu, we're gonna blaze that ass. Als de kinderen in de buurt zijn, schuif ze hoor, want twerken, oeh, ga

0: leuk is, ik was op zoek naar een track die een beetje iets van het gevoel van deze hete vrijdagmiddag met zich mee zou brengen. Ik kon het maar niet vinden, En daar was die stoute Geneviève van mij. Die zei, Shai, ik denk dat dit die track moet zijn. Je bent de hele dag al hier aan het losgaan.
1: Ja, ik zat in het zonnetje en ik was even de nieuwe muziek aan het doornemen. En toen hoorde ik dit en ik zat zo op de fiets.
0: That ass, whatever it means. Maybe spread those cheeks, het maakt niet uit.
2: Pardon?
0: Oh ja, sorry. Netjes. Nee, dat hoeft helemaal niet. Een hele goede middag. Je luistert naar de Wat een Week Show hier zo op NPO Blend. En ja, de deuren gaan altijd open en er komen de gasten binnengelopen. En vandaag is het een geweldige combinatie. Ladies first. Ik ben blij dat ze weer te gast is. Vorige keer was het in november. We raakten niet uitgepraat. Een vrouw die jarenlang het gezicht van het NOS-journaal was. En tegenwoordig een veelzijdige maker, moderator, inspirator, die altijd pleit voor echte verhalen en zichtbaarheid van zwarte stemmen in de media.
2: Oh.
0: Een hele goede middag, Aldit Hunkar.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, goed. En wat een prachtige intro doe je toch van mij iedere keer.
0: Ja, maar dat is zwaar verdiend natuurlijk. Het is niet heel moeilijk om dit te schrijven, hoor.
2: Nee.
0: Nee, want de accolades zijn daar.
2: Oké, ik moet een beetje wennen. Ja.
0: Hey, maar je ziet er heerlijk uit, rood. Hoe is het leven?
2: Ja, het leven gaat heel goed. Ik zou echt een hork zijn als ik zei dat ik klachten had.
0: Jij zijn er niet, hè?
2: Nee.
0: En dan met op zo'n zonnige dag.
2: Althans, niet in mijn eigen leven.
0: Oké,
2: ja.
0: In de wereld wel, daar gaan we het zo meteen over hebben.
2: Ja.
0: De andere geweldige gast is ook een bekende van de show. Een artiest, rapper en zanger die hiphop moeiteloos vermengt met afrobeat en Ghanese invloeden. Highlife heet het en daar gaat hij ons zo meteen meer over vertellen. Als kind van de diaspora reflecteert hij in zijn muziek op identiteit, roots en persoonlijke groei. En hij is een Rotterdammer. Kees Salai is in the building.
3: Yes.
0: How you doing?
3: I'm good, man. Ik ben morgen jarig.
0: Oh, ben je morgen jarig?
3: Ja, crazy.
0: Ik krijg gewoon kippenvel ervan. Even kijken, dat is dan 23 mei.
3: Yes.
0: Dan ben je een, wat is je sterrenbeeld?
3: Gemini.
0: Een Gemini.
2: Ja, lekker mensen. Ja.
0: Maar wel vriendelijke mensen.
3: Ja, vriendelijke
0: Maar Gemini, dat is wel echt een soort van grijs gebied continu. Of kan je heel makkelijk knopen doorhakken?
3: Ligt eraan in welke soort van pocket ik zit.
0: Nee, dus. Okay. Ja, nee, dus. Ja, ja, ja.
3: Dus dat ligt er een beetje aan.
0: Okay.
3: Hey, maar Gemini, er zijn heel veel goede Gemini-artiesten.
0: Heel veel goede Gemini-artiesten. Kees Slice, met jou gaat het geweldig goed. Want you're living the life. Je bent nu hier bij ons een uurtje.
3: Ja.
0: En dan moet je racen naar...
3: France.
0: Vanaf France. Viva la France. Want optredens.
3: Oui.
0: Ja, keihard. Waar ga je spelen?
3: We gaan in Belfort spelen. We spelen 3 shows. 1 radioshow voor Radio France.
0: Mm-hmm.
3: Dat schijnt wel een ding te zijn. En dan 2 shows op het festival. Dus,
0: oké, okay, nice.
2: Ik ben zo trots op hem.
0: Ja, het is te gek, Maar je parle un petit peu français?
3: Helemaal niet.
0: Okay. Als je iemand ziet lopen en dat je denkt, zeg je gewoon voulez-vous coucher avec moi.
3: Die gewoon gelijk erin gooien.
0: Ja, gewoon gelijk, gelijk.
3: Knopen doorhakken.
0: Toch?
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Hey, ik heb hier de titelsong klaarstaan van je nieuwe album. Komt uit 25 september 2026.
3: Yes.
0: I Take You High Life. 2 minuten en 47 seconden. Wat gaan we horen?
3: Ja, het is sowieso geschreven vanuit een punt van dat High Life niet alleen een sound is, maar ook een plek.
0: Ja.
3: En ik heb veel reizen mogen maken naar Ghana en echt een soort van eigen band met Ghana mogen maken. En ik ben op een punt nu van I Can Take You There, zeg maar. Het is niet zo meer zoeken. Het is nu van... Laten we gaan.
0: Oké, okay, I Can Take You High Life. Op naam van Kees Slice hoor je nu op NPO Blend.

0: van niemand minder dan Kay Slice, die op dit moment tegenover mij zit. I Take You High Life. Het album komt binnenkort, nou ja, 2,5, 3 maanden, 25 september 2026 komt het uit.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een week show met Shai.
0: Kay Slice dus hier zo in de studio samen met Aldid Hunkar. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Oké, we moeten een aantal dingen bespreken. Want we zijn er dus nu net tijdens Bruno Mars achtergekomen. Ik bedoel, Aldid, jij bent hoe lang? 2 weken terug? 3 weken terug?
3: Zoiets, ja.
0: From Jamaica?
3: Ja, lekker lang weg geweest. Lekker,
0: want je ging in december?
3: Ik ben eind november gegaan. Ik ben 5 maanden weg geweest.
0: Oké.
3: Sorry. Ja, het is korter dan wanneer je het iedere keer met één vraag.
0: Juist, ja. En dit zonnetje doet jou eigenlijk niks. Dus wij zijn helemaal een soort van lauw. Oh my god, the sun is shining. Maar.
3: Nee, ik ook. Want toen ik kwam terug en er was 2 dagen zon. En toen ging het regenen en het is niet meer gestopt.
0: Ja.
3: Tot gisteravond. Dus I'm cool with this.
0: Helemaal fijn.
3: Ja.
0: Maar waar komen we nou net achter? Dat begin van het jaar was Kay Slice in Jamaica.
2: Yes.
0: Wat deed je daar?
2: Onderzoeken, maar ook gewoon viben. Ik ben heel erg in die sound system culture gedoken.
3: Oh. En hij heeft me niet gebeld.
2: Nee, ja, niet gebeld.
3: En het was net in de tijd dat ik echt heel erg moest wachten op dingen die gingen gebeuren. Dus ik dacht
0: en ook, ik had dit ook wel voor me gezien, hoor.
3: Oh, dat is fijn.
0: Die jou belt al dit. Ja. En dan even gewoon langs de Spaats. De Spaats Dam.
3: Ik had je naar plekken gebracht. Oké. Okay.
2: Ja. Let's get it.
0: Maar je was op zoek naar een... dus het was een muzikale trip.
2: Ja, muzikale trip, maar ook wel een vakantietrip, hoor.
0: Oké. Okay. Ja, maar we zijn interested with the link in music natuurlijk. Dus de sound systems.
2: Ja, sound system culture, maar ook de connectie tussen Ghana en Jamaica. Ik ben zelf natuurlijk Ghanees van afkomst.
0: Ja.
2: Maar ik kwam erachter dat er een directe link is tussen Jamaica en Ghana. Mm-hmm. En ik ben dus naar een dorp gegaan waar eigenlijk een verzetstrijder... die is geboren in Ghana door de transatlantic slave trade in Jamaica terecht is gekomen. Queen Nanny heet zij.
3: Mijn heldin.
0: Ja.
2: En ik was dus in het dorp van die nazaten eigenlijk. En ik zag mensen dat ik dacht van... jij heet sowieso gewoon Kweku, man. Ja, jij sowieso gewoon kwam je. Ja, ik zag gewoon echt een paar mensen gewoon
0: van... Je ziet gewoon de herkenning.
2: Ja, je ziet gewoon de vibes en alles zie je gelijk terug. Dus dat was heel, heel nice om te zien. En gewoon de manier van leven zit ook echt veel connecties in. De muziek ook. Dus
0: Aldid, die knapt zo wat uit elkaar van enthousiasme.
3: Ja, ik vind het zo te gek om te horen.
0: Ja. Maar Queen Nanny?
3: Ja, Queen Nanny, die heeft die Britten alle hoeken van Jamaica laten zien... met haar guerrilla warfare.
0: Ja.
3: Daar stond ze verkleed als boom in het bos van Jamaica. En dan kwamen die mannen op hun paard, weet je wel... met hun 16 lage kleren aan. Tuut, met een trompet. En dan kwam Nanny uit die bomen gesprongen.
0: Ja.
3: En dan schreven die mannen terug naar de koning van... ja, stuur uw vrouwen niet naar Jamaica, want de bomen hier vallen je aan.
0: Ja.
3: My kind of girl.
0: Magic.
3: Ja, en ze heeft dus echt de hele opstand geleid. Precies wat Kees zei.
0: Gek hoor, hé. Nou ja, Aldid, jij vertelde vorige keer echt over je liefde voor Jamaica. Het is gewoon je tweede huis.
3: Ja.
0: Op dat moment was je ook... was er net een orkaan achter de rug.
3: Precies.
0: En je had contact gehad met je buren.
3: Ja.
0: Die konden in ieder geval laten weten dat het huis er nog stond.
3: Dat mijn huis er nog stond.
0: Jouw huis er nog stond, inderdaad. Maar van de buren dus zelf niet.
3: Nou, dat is dus waar ik achterkwam toen ik daar eenmaal was.
0: Ja.
3: Dus die buren die zijn hun dak kwijtgeraakt. Ze hebben 2 kinderen. Weet je, het echt heel moeilijk. Ze eten in hun slaapkamer. Ja, nu ligt er een zinken dakje, hoor.
0: Ja.
3: Maar hun dak is er afgewaaid. En ik had ook wat schade, maar echt nul vergeleken. Dus het feit dat deze lieve buren de dag na die orkaan... terwijl ze zelf in de ellende zaten...
0: hadden,
3: bij mij zijn gaan kijken... echt, dat vind ik zo geweldig. Dus ik ben een crowdfunding voor ze gestart. Want ze kunnen dat nieuwe dak niet betalen. Misschien wil je me daar 6 vragen over stellen.
0: Wel meer dan 6.
3: Ja.
0: Maar crowdfunding gestart. De crowdfunding gooi ik zo meteen in ieder geval even op mijn Instagram pagina. Dan gaan we even kijken wat we kunnen betekenen voor de buurt.
3: Nou, dat zou
0: met z'n allen. Dus zit je nu te luisteren, voel je ook zeer zeker geroepen om te helpen. Dat kan gewoon.
3: Ieder centje helpt.
0: Ieder centje helpt. Check Aldid Hunkar. Het is moeilijker te schrijven dan Shai Kreuger, denk ik.
3: Ja, als jij het doet, dan ga ik het enlarger.
0: Oké, is goed. Ja, is goed. Ja. Check Shai Kreuger op Instagram. En dan gaan we even kijken hoe we de buren van al dit kunnen helpen. Hoe of wat, dat hoor je zo meteen. Dit is NPO Blend, Kees Slice de gast. En dus ook al dit hunkar. Sade, Smooth Operator. Ik heb eindelijk geluisterd naar die plaat die ik heb gekregen van mijn vriendin.
3: Oh, ja.
0: Oh my god, met al de best hits op naam van Sade. Er is maar één ding wat er kan gebeuren als je op deze naar deze vrouw luistert. Dat je liefde ervaart, toch? Dit is Smooth Operator op NPO Blend.

0: liefde doen muziek. Op een zonnige dag.
1: Zeker.
0: Zeker. Ja, toch? Kees Lijns is het met mij eens. Al dit hunker ook. En mijn muzikale rechterhand, Genevieve Smans ook. Dit is de Wat een Week Show met Shai. Goedemiddag. We hadden het net even snel over Jamaica.
1: Aha.
0: Ik weet niet waarom ik dat steeds moet doen.
1: Omdat het zo lekker klinkt,
0: ik
1: toch?
0: Denk het. Ja. Ik denk het. Maar orkaan in oktober was dit. 1,9 miljoen mensen zijn getroffen. 279.000 inwoners moesten zelfs hun huis verlaten. En inmiddels is de wederopgang dan wel in volle gang. Wederopbouw in volle gang. Maar de gevolgen zijn nog steeds dagelijks zichtbaar en voelbaar. En je buren dus. Want wat is op dit moment hun status?
1: Ja, dat wat ik je vertel. Ja. Het dak moet gerepareerd worden.
0: Het dak moet gerepareerd.
1: Want er ligt nu een stukje zink.
0: Ja.
1: En weet je, het orkaanseizoen komt er weer aan.
0: Oh, damn.
1: Dus, en die worden ook steeds... Want die Melissa, dat was niet zomaar een orkaantje. Dat was echt de moeder aller orkanen.
0: Categorie nummer 5.
1: Ja, zelfs 6 zeggen mensen nu. Oh, zo, ja. Dat ze er een nieuwe categorie voor willen maken.
0: Ja.
1: En zeg maar, de westelijke helft van het eiland is gewoon... Dat zag eruit als een oorlogsgebied.
0: Oh, mijn god.
1: En zo erg was het in mijn deel van mijn stad dan niet. Behalve dan dat die buren dus zonder dak zitten.
0: Ja. Nou, en ik ben helemaal nooit echt van het delen van dit soort dingen. Omdat ik denk, ja... Ik weet niet, onaardig. Dat denk jij, ja, hoe moet je dat uitleggen? Mensen vragen om geld, et cetera. Maar let op, jij zit al op 91% van de donaties.
1: Ja, ik doe het in stukken.
0: Gefaseerd.
1: Gefaseerd, want anders werd het een zo'n groot bedrag... dat niemand zegt dat hij mee wil doen. Dat heeft deze GoFundMe uitgelegd. Okay, maar ik zit op een heel... Ik heb al 1600 euro binnen.
0: Juist, ja. Dus ik dacht, wij kunnen wel ervoor zorgen... dat we toch 1800 euro binnenkrijgen.
1: Dat zou te gek zijn.
0: Dus ik deel het zo meteen op mijn Instagram-pagina... @shaikreuger. Kan je alle informatie vinden. Al kan je 1 euro kwijt. Het maakt niet uit. Precies. Deel iets. Ja. Nou, wanneer heb je voor het laatst iemand geld gegeven in je leven?
1: Iemand die het gewoon...
0: Die het echt verdient. Daarom.
2: Ik ga het ook delen, man.
0: Nee. Dankjewel, Kees Lijns. Dankjewel, dankjewel. Over geld gesproken, ik weet niet of jullie dit mee hebben gekregen... maar werknemers van een bedrijf moeten voortaan meer inzicht krijgen... in wat hun collega's verdienen.
1: Mm.
0: Ja, ook moeten werkgevers straks een objectief systeem hebben... voor het waarderen en indelen van de functies binnen de organisatie. Oké, helemaal top. Maar zitten we erop te wachten om te vertellen hoeveel het is dat we verdienen?
2: Ik ben gewoon heel benieuwd wat dat met de werksfeer doet... Zeg maar. Wordt het dan of heel competitief?
0: Ja.
2: Wordt het juist heel erg transparant naar elkaar toe? Van oké, hey, dit is wat ik verdien, dit is wat jij verdient. Zullen we samen gewoon even naar de baas gaan en er
0: juist, gaan praten? Hey, ja.
2: Of wordt het juist heel wat anders en juist meer van... Oh, jij verdient dat. Oh, oké.
0: Ja.
2: Dat het meer
0: dus
2: soort
0: eigenlijk
2: individualistisch
0: letterlijk wat, een soort van wat levert het ons op het moment dat we dat weten?
2: Dat. Ja. En wat gaat de baas doen? Ook?
0: En wat gaat de baas doen? Al dit, jij zit je erop te wachten?
1: Nou, laat ik zeggen, de baas speelt het ook wel uit op dit moment. In ieder geval, dat heb ik wel eens meegemaakt.
0: Ja.
1: Want we denken dat we met schalen werken en allerlei... Maar dat is helemaal niet zo. Want ik heb ooit meegemaakt dat iemand... Daar kwam ik toevallig achter. Iemand die echt wel 15 jaar jonger is dan ik... veel minder ervaring had, meer verdiende.
0: Ja.
1: En toen ik daarover ging praten... toen ging het in één keer heel slecht met mijn carrière, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik hink een beetje op twee gedachten. Want ik begrijp ook wel dat de een misschien wat beter onderhandelt dan de ander. En, ja. En daar moet ook ruimte voor zijn. Maar een beetje meer transparantie?
0: Ik vind het dus zelf heel erg lastig, moet ik eerlijk zijn. Ik weet niet of ik erop zit te wachten om te vertellen... hoeveel ik verdien per radioshow.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik denk dat ik een hele goede onderhandelaar ben.
1: Ja.
0: En dat er mede voor zorgt dat I get this bag.
1: Oké.
0: En op het moment dat je dat deelt... Dan 1, mensen gaan daar meteen iets van vinden. Gaan je werk ook op een bepaalde manier willen beoordelen. Misschien zelfs willen veroordelen, terwijl het niet hun taak is om dat te doen.
1: Uh-huh.
0: Dus ik denk dat het op sommige gebieden ook wel tricky kan zijn.
1: Ja, maar misschien, kijk, jij en ik ook en Kay ook... we zitten toch in een soort...
0: creatieve hoek.
1: Creatieve hoek.
0: Ja.
1: Waar je talent, je asset, hoe heet het?
0: Ja. Je asset.
1: Ja, maar ik wou het Nederlandse woord.
0: Ja, niemand weet wat dat is.
1: Nee, de asset.
2: Ja. De waarde.
1: De waarde, dank je wel.
0: Ja.
1: Maar als jij op een kantoor werkt... en je doet hetzelfde als degene naast jou... en die verdient 1,5 keer wat jij verdient... Dat dus, vind ik niet cool.
0: Oké, dus dan zeggen we daar waar er schalen zijn die je kan aanhouden.
1: Ja.
0: Breek het open.
1: Dat zou ik zeggen.
0: Daar waar het gaat om creativiteit en talent en ervaring.
1: Ja.
0: Fluister.
1: Of helemaal niks.
0: Of zeg helemaal niks.
1: Precies.
2: Ja,
0: ik vraag me trouwens wel even af als het gaat om... Nou ja, Kay, jij staat op het podium als, muzikant.
2: Ja.
0: Is het daar onderling een gesprek? Hey, wat krijg
2: over
0: jij
2: hoeveel
0: voor
2: je verdient?
0: Over hoeveel je verdient, ja. Hey, hoeveel krijg jij voor deze gig, et cetera, et cetera?
2: Ik vind het op zich best wel transparant.
0: Oké, cool.
2: Ja, op zich... Muzikanten onderling, ja, dat is niet zo'n probleem.
0: Ja.
2: Het is niet zoals een standaard, zeg maar, bedrijfsstatief. Hoe verdien jij van... Ja, nou, dat ligt er een beetje aan. En,
0: ja.
2: Een beetje een soort van eromheen. Dat is,
0: dat is
2: daar...
0: Ja,
2: nou, dat is
1: maar zitten in de muziekwereld een soort... is er een norm?
2: Ja, er is een Sena-norm bijvoorbeeld. Niet dat die altijd wordt aangehouden... maar het is wel iets wat je kan gebruiken ook als soort van tool. Van, hey... Dit is wat het zou moeten zijn.
1: Daaronder gaan we niet zitten. Ja.
2: Precies.
0: Interesting. Ja. En betekent dit dat je veel gaat verdienen aankomend weekend? Want je doet vaag eigenlijk gewoon.
2: Je doet vaag.
0: Ja, want waar begint die Sena-norm bijvoorbeeld?
2: Die Sena-norm is
0: 500 euro.
2: Die Sena-norm is echt voor muzikanten. Dus eigenlijk voor, zeg maar, muzikanten, sessiemuzikanten zou je kunnen zeggen.
0: Okay.
2: En dat is 3,40 of zo per gig.
0: Per gig, oké. Okay. En hoeveel ga je verdienen dit weekend?
1: Hey, is het Frankrijk, hè? Hoeft hij niet te zeggen.
0: Ah,

0: revoir of zo.
1: Ja, maar au revoir is tot ziens.
0: Ah, mais oui. Oké. Okay. Buenos dias? Nee, buenas tardes? Nee, dat is ook geen Spaans.
1: Dat is,
0: nee, ook
1: dat
0: geen
1: is
0: Frans,
1: weer Spaans.
0: Dat is weer,
1: wat wil je zeggen in het Frans?
0: Goedemiddag. Bonsoir. Avec NPO Blend. Nee, avec al dit hunkar. Et avec K-Slice. Jongen, kon je niet kiezen om naar een andere stad te gaan om te gaan optreden?
2: Oh, désolé.
0: Désolé, hé. Hey. Ja. Ja, al dit Frans gebabel heeft te maken met gegeven dat K-Slice zo meteen met gierende banden hier zo in Hilversum vertrekt richting Vive la France!
3: Hey. Can I be a bitch about it?
0: Maar voordat dat gaat gebeuren, eerst even zeiken en zaniken. Want we doen dat eigenlijk te weinig. Wij mensen hier in de studio zijn heel erg positief. Maar ik dacht, weet je, af en toe een tegenhanger voor die positiviteit is natuurlijk ook fijn. Let's bitch. Let's bitch a little bit. What you wanna bitch about, K-Slice?
2: Nou, zijn jullie er klaar voor?
0: Ja, komt let's go.
2: Kunnen we nog... Mm-hmm. Ja, kunnen we nog met mensen praten als het gaat om klantenservice, ja?
0: Zo!
2: Ik word gek, man. Ik word gek.
0: Ja.
2: Dan zit je in zo'n soort chatbox en dan is het zo van, kan ik je helpen? Ja, je kan me helpen door me te verbinden met een mens.
0: Ja,
2: daarmee kan je me helpen, bro.
0: Ja.
2: En dan stuur je dat en dan human, medewerker. En dan...
0: Niks.
2: En dan mens, iets. En dan kom je er niet doorheen. En op een gegeven moment kom je er wel doorheen. En is het zo van, ja, dan moet je bellen. En dan ga je bellen. En dan kom je weer zo'n robot tegen.
0: Kies
2: en dan moet je...
0: kies 2, kies 3. Ja. Nee, ik ben het met je. Ik ben het volledig met je eens.
2: Het is niet te doen. En wat ik ook een moeilijke vind, is als je ergens voor moet aanmelden of iets, dan moet je je dus zo van... gaan bewijzen dat je een mens bent.
0: Ja,
2: aan een robot.
0: Ja,
2: hoezo moet ik aan jou soort van gaan bewijzen dat ik een mens ben? Je bent een robot, bro. Ja. Wat is dit precies?
0: Het is klantenservice, boodschappen halen, helpdesk. Alles is verrobotiseerd.
2: Alles is verrobotiseerd.
0: Ik vraag me heel erg af. Ik bedoel, tijdens corona hebben we, volgens mij zijn we erachter gekomen hoe belangrijk het wel niet is dat we in contact staan met elkaar, toch?
2: Ja.
0: Deze recente ontwikkeling van al dat robotisme zorgt ervoor dat we steeds verder van elkaar gaan afstaan. Waar zijn we? In welke Black Mirror aflevering staan we over 10 jaar?
2: Ik vind het heel eng, hoor. Ook,
1: je zegt
2: ook
1: 10
2: gewoon...
1: jaar? Dat is echt overmorgen.
0: Ja.
1: We zijn echt op de rand van de ellende.
0: Ja.
2: Dus ik vind het moeilijk, man. Ook supermarkten, dus als je dan dingen aan het scannen bent en dan zijn er mensen die eigenlijk meer met die robot bezig zijn van, oh ja, werkt het allemaal goed dan met de mens?
0: Dan met de mens, ja.
2: Ik vind het een heel moeilijk gegeven.
0: Trouwens, de service gaat daardoor ook echt snel achteruit. Ik dacht, hey, hoe oud ben jij, Kate?
2: Ik word 36 binnenkort.
0: Oh ja, nee, je bent ook gewoon oud.
2: Ja.
0: Ik dacht de hele tijd, dit heeft te maken met mij. Ik ben oud. Maar ik denk dat dit een. Ik denk dat mensen van 34 plus ervaren dit op deze manier. Ik vraag me af of de nieuwe generatie het ook zo ervaart.
1: Maar hoe kunnen ze het anders ervaren?
0: Ja, ze zijn er anders mee opgegroeid. Dus zij kennen niet anders. Dus vandaar dat ze het anders ervaren, denk ik.
2: Het zou kunnen, maar
0: ja.
2: Ik denk dat het wel steeds verder doorslaat. Dus dat het voor steeds meer mensen een ding gaat worden, weet je?
1: En to be honest, als jij zegt dat het gewoon is voor mensen onder de 34... daar heb ik dan weer behoorlijk veel last van. In het verlengde eigenlijk van dit.
0: Ja.
1: Want niemand leest nog.
0: Nee, je kijkt ook boys bij. Ik zit ook trouwens ineens te denken, zijn jullie nog? Want ik ben ook oude generatie in dat opzicht. Mij moet je niet mailen, hè? Als je me wil mailen, weet je meteen... Als je me mailt, kan je ervan uitgaan dat je nu in een maand geen antwoord krijgt.
1: Uh-huh.
0: Mij moet je ook niet echt willen appen. Ik ben nog steeds ook belgeneratie.
2: Wauw.
1: Jij wil wel gebeld worden.
0: Ja,
1: dat is weird.
2: Dat is moeilijk, man.
0: Ja, maar kijk.
2: Je gaat mijn zusje bijvoorbeeld nooit bereiken, Gen Z'er. Die is gewoon bang om te bellen.
0: Maar begrijp je wat ik bedoel? Dit is dus wat ik bedoel met die generatie.
1: Ja.
0: Als je er niet mee bent...
1: Maar waarom zijn generaties in één keer zo'n probleem geworden? Sinds we 36 onderverdelingen hebben.
0: Nou ja, ik denk dat het een probleem is geworden omdat er zo'n... snelle ontwikkeling gaande is. Dus met social media, maar met internet. Nou, nu ChatGPT erbij. Ik heb nu een nichtje van een paar maanden. Die weet straks niet beter dan dat ze cloud moet downloaden om daarmee in gesprek te gaan.
1: Ja. Maar mensen worden wel steeds, ik zeg het gewoon, onderverdelingen hebben.
0: Nou ja, ik denk dat het een probleem is geworden omdat er zo'n snelle ontwikkeling gaande is. Dus met social media, maar met internet. Nou, nu ChatGPT erbij. Ik heb nu een nichtje van een paar maanden. Die weet straks niet beter dan dat ze cloud moet downloaden om daarmee in gesprek te gaan.
1: Ja. Maar mensen worden wel steeds, ik zeg het gewoon maar even impopulair, steeds meer.

0: altijd lekker op zijn...
1: Je komt niet eens op de beurt
0: om te zeiken. Nee. Oké, okay, tell us again. What is going on?
2: Die poortjes, hè, bij het OV.
0: Ja.
2: Als je daar doorheen gaat, die piept de hele tijd. Iedereen daar doorheen.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment wordt het gewoon iets irritants. En het is ook iets van... We hebben toch allemaal onze eigen soundtrack. Wat als we nou allemaal...
0: Een eigen beat daar.
2: Een eigen track erop kunnen doen, zeg maar. Gewoon 10 seconden, hè. Dus gewoon, 10 seconden Maxwell gewoon erop.
0: Damn, maar 10 seconden,
2: hè. En dan, tjap, en dan ga je er doorheen.
0: Ja. Maar eerlijk...
2: Ik zou wel hard zijn.
0: Ik vind het heel creatief gedacht. Maar als jij kiest voor Maxwell... en ik kies voor Beyoncé... en Aldit die kiest voor Bob Marley... en dan hebben we ook nog Genevieve... die kiest weer voor Adi Oasis.
2: Dat is een gekke remix, man.
0: Het is een concofanie van gezeik dan daar zo... op Rotterdam Centraal Station. Ik werd helemaal gek.
3: Of misschien is het een feestje.
0: Ja, maar je kan er niet eens op dansen.
3: Nee.
0: Dan gaan we afbeat dansen als de meeste Nederlandse mensen. Ain't nobody got time.
3: True.
2: Jij blijft bij de piep wel.
0: Ik blijf bij de piep.
3: Ja, nee, maar die piep kun je ook op je oortje horen. Dat moeten ze kunnen maken. Dat ik niet al die piepjes hoef te horen.
0: Ja, want voor wie is die piep eigenlijk?
2: Dat vraag ik me dus af.
0: Ja, oké. Okay. Aldit, jij mag ook nog hoor. Kay wilde bijna al je tijd.
3: Ja, maar het is een beetje in het verlengde van elkaar. Want ik zei al, niemand leest nog.
0: Ja.
3: Ik heb deze week... je moet weten, ik heb in november een keuken besteld. Al die tijd heb ik vanuit Jamaica online met die mensen gesproken over die keuken.
0: Ja.
3: Ik heb ze uitgelegd, het is geen standaard huis. Ik kook op propaangas, ik noem maar wat.
0: Ja.
3: En ik heb 85 keer moeten zeggen in hun online wereldje... het is geen standaard gasaansluiting.
0: En wat heb je gekregen?
3: Standaard gasaansluiting.
0: Oh my god.
3: En dan, de een na de ander die gewoon zijn werk niet doet... omdat hij niet kan lezen en het ook verdomd omdat... Ik noem maar wat, het afval moest opgehaald worden.
0: Ja.
3: Ik denk, laat ik geen gekke dingen doen. Ik maak foto's, want ik zou er niet zijn wanneer ze kwamen.
0: Ja.
3: Deze stapel wel, dit laat je staan. Ze hebben alles meegenomen. Dat is voor honderden euro's aan materiaal.
0: Misschien kan je even herhalen wat je er net zei. Wat is er met deze generatie mensen aan de hand?
3: Ik zeg, ze worden steeds meer stupide. Want die jongen die me dan wel netjes belde om sorry te zeggen...
0: Ja.
3: Sorry? Ja. Die verwacht dan ook dat ik zeg, het is wel goed, schatje.
0: Nee.
3: Uiteindelijk gaf hij mij de schuld, hè?
0: Okay. Oh, dit.
3: Nou, dan ben je toch wel weer helemaal in Nederland.
0: Ik vind het wel heel erg fijn dat jullie er zo lekker kunnen zeiken.
3: Oh,
0: maakt mijn dag weer een beetje beter. Een stuk beter. Okay. Zit je nu te luisteren, heb je ook iets waarvan je zegt... Can I be a bitch about it? Pak de NPO Luister-app erbij en deel het met ons. Wij worden er namelijk heel blij van.
3: En leer lezen.

0: Zometeen richting La France, het zuiden van Frankrijk, voor een gruwelijke optreden. Yes. Hip-hop kit met Ghanese soul.
1: Ja, man.
0: Dat is het.
1: Dat is de saus.
0: Dat is de saus en dat is ook de gruwelijke sound. Jouw album komt uit op...
1: 25 september? Ja, ik ben echt een database.
0: Nee, inderdaad, je hebt gelijk. Ik zie hier staan 25 september 2026. Het album heet...
1: I Take You High Life.
0: En wat krijgen we geserveerd?
1: We krijgen geserveerd een combinatie van high life, soul, hip-hop, jazzy vibes, jazzy chords ook wel. En ik ben heel blij met hoe het bij elkaar is gekomen. Het is begonnen vanuit beats, dus echt beats tikken. Dus eigenlijk de hip-hop way. Daarmee ben ik naar Ghana gegaan. Ik heb een band in Ghana waarmee ik dat heb opgenomen. Dus het heeft echt meerdere layers, zeg maar. En ik ben heel blij met hoe dat bij elkaar is gekomen. En ik denk dat het echt een nieuwe sound, een nieuwe vibe is. Ook voor mezelf. Ja. Want het laatste album dat ik heb gedropt is in 2023 geweest, volgens mij. 22 zelfs. Dus ja, man.
0: Lekker, man.
1: New era, new vibes.
2: En je single is uit nu, toch?
1: Ja.
0: Zeker.
1: En de single is nu uit,
0: We hebben er net een klein stukje van gedraaid. Nog een mini stukje, zodat je straks nog even kan opzoeken. And Take You High Life sounds like... Hey, zeer zeker. Hey, wij gaan jou richting Frankrijk sturen.
1: Yes.
0: Ik vond het gek dat je hier kon zijn vandaag. En succes, man. Go get him.
2: Ja.
0: Maak ze gek.
2: Volgende keer in Jamaica, man. Respect.
1: Ja, man. Ja.
0: Al dit blijft nog even gezellig zitten. En Kees Lijs gaat rijden.
1: Ja, man. Love.
0: Deuces. Love.
2: Succes.
0: Bye.
3: Home of classic R&B, hip-hop en soul.
1: Nice, man.
3: Blend.
4: De Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: NTR. Sky.
0: Het zonnetje schijnt. Met andere woorden, het is heet. Wij hebben zometeen een aantal tracks die daarbij passen. Let's go, baby.

0: Dit is echt even een trip down memory lane. Dat is heel vaak trouwens het geval muzikaal gezien hier zo op NPO Blend. Want we nemen je mee naar de beste R&B, hip-hop en soul. En dit is Blackstreet met Booty Call. Laatste keer dat ik dit hoorde, damn, weet ik niet eens meer. Het kwam uit in 1994, hè?
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een weekshow met Shai.
0: Yes, met moi, Shai Kreuger. Maar ik zit niet alleen in de studio. Tegenover mij maker, denker en inspirator altijd hun car. Kees Slice heeft ons net verlaten, want die is onderweg naar Frankrijk voor een aantal shows. Maar
2: wat een leuke man is
0: leuk,
2: dat.
0: Leuk, hè?
2: Ja, echt.
0: Ik moet ook eerlijk zeggen, jullie hadden ook even een leuke chemistry.
2: Ja, dat hadden we. Gewoon meteen van kennismaking.
0: Juist.
2: Ja.
0: En je leek heel trots op hem.
2: Love
0: to see it.
2: Ja,
0: ja, te gek, te gek. Maar die is er vandoor, maar wij hebben nog heel veel te bespreken. We hebben het zo meteen onder andere over klassieke muziek. Mm. We hebben het over asielzoekers en Ter Apel. Hou op met me. En we moeten het natuurlijk ook hebben over het volgende. Uit onderzoek blijkt dat je lichaam langzamer oud wordt als je regelmatig culturele en kunstzinnige activiteiten doet. Dit draagt net als sporten bij aan fysieke gezondheid van mensen. Al dit, als jij zou moeten kiezen, sport of kunst, wat kies je dan?
2: Nu in deze fase in mijn leven zeg ik kunst. Ik heb vroeger veel gesport, maar dat is ook wel heel lang geleden.
0: Je doet alsof je in je kist ligt.
2: Nou, dat niet, maar ik ben wel dik over de helft, hoor.
0: Nee, maar ik bedoel, de manier waarop je zei, ik heb vroeger gesport, maar dat was heel lang geleden.
2: Ja, dat is echt lang geleden.
0: Ja, nee, dat klonk alsof het 40 jaar geleden was.
2: Dat ik op een beetje niveau sportte, was zeker 40 jaar geleden, ja.
0: Altijd, hoe oud ben je nu?
2: Ik ben 63 en een half.
0: Het OM heeft deze week een celstraf van 10 jaar geëist tegen een 81-jarige man die zijn echtgenoot heeft vermoord omdat ze geen seks meer wilde.
2: Nou ja, can you blame her?
0: Can you blame her? Maar dan is de vraag, can you blame him? Werkt beide kanten op.
2: Oké.
0: Okay. Ja?
2: Ja. We zijn inclusief. Allee.
0: We zijn inclusief. Allee, oké, ik laat je met rust, want je moet even bijkomen, denk ik.
2: Ja.
0: Maar 63?
2: Mm-hmm.
0: Maar
2: dat komt door al die cultuur dat je dat niet ziet.
0: Nee, maar voel je het
2: Point
0: wel
2: made.
0: Zo? Voel je het wel zo?
2: Nou, weet je, nee. Ik ben iedere keer zelf verbijsterd.
0: Ja.
2: Maar het lichaam geeft me wel signalen.
0: Nou, weet je wat ik, wat ik heel grappig vind? Ik denk dat ik leeftijd op een bepaalde manier hetzelfde ervaar als jij.
2: Mm.
0: Omdat ik ben nu ook heel erg bezig met, dat zeg ik ook vaak genoeg tegen Geneviève, ik ben nu 44. Maar ik denk dat het een besef is constant, dat je denkt, oh damn, dit is 44.
2: Ja.
0: Nooit niet gedacht dat het er zo uit zou zien.
2: Precies.
0: Zo vertaal ik een beetje wat jij zegt,
2: precies.
0: 63.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Precies dat.
0: Oh, nou.
2: En dat je eigenlijk van binnen niet verandert.
0: Ja.
2: Alleen, wat ik zeg, het lichaam denkt er soms anders over.
0: Ja. Maar ja, die rugpijn heb ik ook.
2: Ja, sprintje trekken.
0: Ja, maar waarom
2: zou je? Precies.
0: Ja, bel me run, why would I?
2: Exact dat.
0: Toch? Als er één ding duidelijk is, black don't crack. Dit is India Remit Brown Skin.

0: Heb jij altijd durven kiezen voor jouw pad?
1: Voor mijn wat?
0: Voor jouw pad.
1: Ja.
0: Ja? Dus, ja. Dus zeg maar, je zit middelbare school.
1: Ja.
0: Ik verzin het waar wij zijn, hè? En dan al je groep vriendinnen zeggen op een gegeven moment... kom, we gaan naar links. Snoepjes stelen.
1: Het begint er al mee dat ik niet het type was van een groep vriendinnen.
0: Oh, oké. Okay. Dus deze hele voorbeeld.
1: Ik snap wel where you're coming from. Ik was niet degene die volgde wat alle anderen deden.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Lekker. Maar ik wil dan bijna zeggen dat dat rebels of is of recalcitrant. Maar dat is het eigenlijk niet per se.
1: Nee, het is gewoon just being me. Ja. En dat de wereld dat dan ziet als zij zet zich af tegen. Ja, dat moet de wereld zelf weten.
0: Ja, ik vind dat wel namelijk wel interessant als het gaat om wie het is dat jij bent. Een pad bewandelen bepaal je eigenlijk zelf. Terwijl ik denk dat wij als wereld gewend zijn om een pad te bewandelen zoals dat ons is voorgeschoteld.
1: Maar dan moet je zo lang wachten tot je krijgt wat je wilt.
0: Ja.
1: En het leven is kort.
0: Ja, maar ik bedoel, we zijn geïndoctrineerd. Laten we kijken naar de generatie van Geneviève bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Die, weet ik niet. Maar Geneviève, ben jij... Dus toen ik opgroeide was het huisje, boompje, beestje. Mm. Rond mijn 31ste dacht ik, ik had al een huis gekocht moeten hebben. En misschien al mijn eerste kind op komst, et cetera. Gaandeweg kwam ik erachter, dat is niet zo. Heb jij nu op dit moment het gevoel dat sommige dingen je worden opgelegd... als het gaat om wat het is dat je van je wordt verwacht?
2: Nou, meer wat ik mezelf opleg. Want het is niet dat mijn ouders dat van me verwachten. Maar ik denk soms wel zo van, ik ben nu 28... dat ik denk, oh ja, misschien had ik al wel een relatie moeten hebben... als ik kinderen wil op mijn begin 30ste.
1: Ja. Dus dat okay, je dan denkt, maar dat is legitiem, weet je? Omdat daar een klok aan het tikken is.
2: Maar huis en zo, dat is allemaal... Ja, dat kan toch niet voor mij.
0: Nee, dat kan toch niet, inderdaad.
2: Dus,
0: ja.
2: Dan ben je er ook niet zo mee bezig.
0: Hmm. Oh, oké, okay. Dus eigenlijk... Want we hadden het er net even kort over de nieuwe generatie. In dat opzicht heeft de nieuwe generatie het een stuk beter. Als het gaat om wat de maatschappij je oplegt... wat er van je wordt verwacht...
1: Ja.
0: Dat ervaar jij niet op die manier.
2: Nee, ik denk juist... We willen heel veel, maar precies. dat kan allemaal niet.
1: Dat hoor ik jonge mensen zeggen. Ja. Van, eigenlijk zou ik dat moeten, maar het kan niet.
0: Kan niet. Ja. Waardoor je sowieso anders gaat. Dus vanavond bijvoorbeeld naar de kroeg gaat om 3 uur 's nachts. Dat kan dan gewoon.
2: Ja, nou ja, bijvoorbeeld, kijk. Ik heb misschien een goed voorbeeld. Ik vind het dus leuk om met mijn vriendinnen soms bubbels en oesters te doen. En dat is heel decadent. Maar dat is dan onze micromanier om nog een beetje luxe in te bouwen. Omdat wij toch geen huis kunnen krijgen. Dus dan ga je bubbels en oesters drinken en eten.
1: Ja. Nou, dat begrijp ik.
2: Ja.
0: Nou, grappig.
1: Je moet wat.
0: Nou ja, ik denk dat misschien ben ik me er steeds bewuster van... dat ik een bepaald beeld heb van hoe iets zou moeten zijn. Dat eigenlijk voor mezelf wil doorbreken.
1: Ja.
0: Dat is het. Een soort van bewustzijn.
1: En dan zeg ik gewoon, doe het gewoon. Weet je, probeer gewoon één ding waarvan jij nu denkt dat past niet.
0: Ja.
1: En doe het.
0: Gewoon doen.
1: Ja.
0: Dus afspraken die je hebt staan dat je denkt, fuck it. Is dit voor mij of is dit voor een ander? Cancelen.
1: Ja, daar beginnen dingen mee. Weet je, maar ook het pad dat je wil bewandelen. Als jij, weet ik veel... toen ik radio ging doen, 150 jaar geleden... Toen deden vrouwen geen radio. Ga ik me daardoor laten tegenhouden?
0: Nee, absoluut niet.
1: Ja. En toen bleek ook nog dat ik zwart was. Nou, toen schrokken de mensen helemaal.
0: Helemaal, ja.
1: Maar ja, ik heb het wel gedaan.
0: Juist, ja.
1: Je moet zorgen dat ze niet om je heen kunnen. Dat is het.
0: Zorg ervoor dat ze niet... Dus wijze lessen mm-hmm. met al dit hunkar op de vrijdagmiddag.
1: Betaal me.
0: Betaal me en zorg dat ze niet om je heen kunnen. En leef je leven vrij. Wild and free.
1: Ja.
0: Pam je haar dan. Gooi het los in de wind.
1: Gooi het.
0: Echt. Hey, als de zon schijnt, hou me tegen. Ik word een wilde. Ik word een wilde. Waar zijn mijn lokken? Mijn blonde lokken. Ik schud alles voor je. Dit is Ella May met 100 op NPO Blend.

0: World. Hey! Ik had laatst een... gaan we even opzoeken. Ik had laatst via Instagram een interview doorgestuurd met Lauryn Hill, die het had over waarom ze maar één album heeft uitgebracht. We komen er zo op terug.
1: Okay.
0: Dit is de Wat een Week Show. Mijn naam is Shai Kreuger. Haar naam is...
1: Aldit Hunkar.
0: Inderdaad. En wij zitten hier samen. Aldit, jij gaat binnenkort een podcast maken voor NPO Klassiek.
1: We zijn al begonnen met
0: opnames. Jullie zijn
1: opnames.
0: Al begonnen.
1: Ja.
0: Je bent... je gaat, hier staat waarin ze met muzieksamenstellers van de zender muziek gaat uitdiepen. Bijvoorbeeld de 9e symfonie van Dvorak.
1: Dvorak.
0: Hoe?
1: Dvorak.
0: Dvorak.
1: Ja, het is de eerste aflevering.
0: En dan uitdiepen van muziek.
1: Ja.
0: En, dus, en wat betekent dat als het gaat om klassieke muziek?
1: Alles wat je zou kunnen bedenken dat met die muziek te maken heeft. Want weet je, mensen houden wel of niet van klassiek.
0: Ja.
1: Maar dit, de nieuwe wereld van Dvorak, kennen de meeste mensen wel. Hebben het wel eens een keer gehoord. Maar wat zit er achter die muziek? Hoe is die ontstaan?
0: Ah,
1: wie was nou die componist? Ja. Waar kunnen we die muziek nog meer van kennen? Wat waren de invloeden? Weet je dat deze man, hij was een Tsjech.
0: Ja.
1: En in die tijd al kreeg hij dus de opdracht om in Amerika klassieke muziek op de kaart te zetten. En hij heeft zich laten inspireren.
0: Door?
1: Door zwarte muziek en door Native American muziek. Hij zei, dat is Amerika.
0: Ja. Ik moet meteen denken aan, heb je die discussie wel eens meegekregen dat Beethoven zwart zou zijn?
1: Ja, en Mozart ook.
0: En Mozart ook?
1: Ja. Why not? Weet je wat tegenwoordig? We weten niet meer wat we moeten denken soms.
0: Nee, we weten echt niet. Maar klassieke muziek, inderdaad, gek genoeg wat je zegt. Het lijkt wel een soort van required taste.
1: Ja.
0: Alsof het een hele specifieke...
1: Dat is het natuurlijk niet.
0: Maar dat is het eigenlijk niet.
1: Nee, het is eigenlijk de popmuziek van toen.
0: Ja.
1: Zo moet je het gewoon zien.
0: Ja.
1: En dat wij er nu heel verheven over doen. Dat is in Italië al bijvoorbeeld heel anders. Ja. Als je naar de opera gaat in Italië, neemt iedereen zijn boterham en zijn fles wijn mee. En je zit in je spijkerbroek en je weet je, zit je in een amfitheater.
0: Ja.
1: En hier gaan we daar met een aardappel in het heel naar een concertgebouw. En we gaan heel erg moeilijk doen.
0: Ja, dan is het ineens een gek ding. Ik wil je even een artiest laten horen. Dit is denk ik ondertussen 6 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: Toen ging mijn relatie van dat moment ging voorbij. En ik liep in een... laten we zeggen, hoe noemen we dat? Een spirituele winkel.
1: Ja.
0: En er was een vrouw die liep naar mij toe. Die zegt, oh lieverd, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, liefdesverdriet. Ze zegt, ik zie het aan je, je hart doet pijn. Ik zeg, ja, mijn hart doet inderdaad pijn. Toen zei zij tegen mij, je moet op zoek naar pianomuziek.
1: Ja.
0: En ik luisterde al klassieke muziek, maar... Ja, misschien niet zo bewust, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Dus het kwam dan wel eens in een playlist voorbij. Maar nadat deze vrouw dit tegen mij heeft gezegd, ben ik dus op zoek gegaan naar klassieke muziek. En toen kwam ik uit bij deze jongen. Matteo Meijderwijk.
1: Ja, ja.
0: Het is gewoon een, volgens mij een Amsterdammer.
1: Ja.
0: Gewoon Nederlandse gast. En ik vind dit me toch een prachtig mooi.
1: Zie je? En het heeft een doel voor je.
0: Oh.
1: De piano is heel rustgevend, zeggen ze altijd.
0: Ja. Nou, en dat dus toen klassieke muziek, toen dacht ik, oh, super interessant. Want ik denk dat we te weinig op zoek gaan naar, maar op welke manier brengt muziek ons nou eigenlijk echt rust?
1: There you go.
0: Want mijn hele leven is muziek. Alles is muziek. Dus de Soul Night op NPO Radio 2 elke zaterdag. Muziek. NPO Blend. Muziek. RTL Boulevard. Muziek. In mijn vrije tijd heb ik geen zin in muziek, hè?
1: Nee. Oh, ik wel.
0: Nee, ik niet. Want omdat ik dus zo... ik ben dan met mijn werkbrein bezig met muziek.
1: Oh nee, ik kan dat heel goed loskoppelen. Want ik heb hetzelfde. Ik kan niet eens zonder muziek.
0: Ja, nee, ik moet dus...
1: Ik kan zonder mensen, maar niet zonder muziek.
0: Nee, om het los te koppelen heb ik dus klassieke muziek nodig.
1: Kijk.
0: Ja, Aldit, we zijn tweelingzussen.
1: Dan moet je, dan ga ik je zakjes 2 tips geven voor die rust in je hoofd.
0: Oké, heerlijk. Ja. Neem we dan ook mee naar de luisteraars van NPO Blend.
1: Ja.
0: Dit is Matteo Meijderwijk, zijn album To Move, mocht je geïnteresseerd zijn. Luister even.

Yo, lekker gewoon hoor. Maar terug naar de sound van Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Zometeen Naughty by Nature. Feel me flow. Zometeen ook een naughty song voor onze Let's Talk About Sex playlist. Aangedragen door Altijd Hunkar. Dit is Jasmine Sullivan. Pass your windows.

0: Show met Aldit Hunkar. Je is bij mij te gast vandaag. Supergezellig.
1: Heel erg leuk.
0: Toch? Vind ik ook.
1: Ja.
0: En ik heb... ik denk dat dit wel goed nieuws is. Omdat ik denk dat de meeste mensen die naar ons luisteren... Nou ja, zoals Jamie altijd zegt van Jamie's Jams. NPO Blend is er voor de 16-jarigen tot aan As Old As You Wanna Be. Nee, dus tot aan je kist, zeg maar. Ja.
1: Nou, daar val ik precies tussen.
0: Ja, vandaar dat je vandaag ook hier bent. Daar val je precies tussen, inderdaad. Dus dit is informatie. Want kan jij nog tegen alcohol, Aldit?
1: Nee, ik heb er nooit echt tegen gekund. Maar vroeger wel beter dan nu.
0: Maar nu helemaal niet meer.
1: Nee, ik vind het ook niet meer lekker. Ik vind mensen die dronken zijn heel vervelend.
0: Ja. Maar er is natuurlijk een middenmoot, hè? Je kan ook gewoon gezellig drinken.
1: Ja, dat klopt.
0: Toch?
1: Maar dat lukt mij dus niet. Want ik vind bijvoorbeeld rode port, ik vind de smaak nog steeds lekker.
0: Ja.
1: Maar dan noem ik dus, bij mijn tweede slokje, dan voel ik het al. En dan denk ik, what's the point?
0: Ik had dus vorige week stoute shy. Mm. Ik had ineens zin in een rode wijn. Dus ik heb een fles rode wijn opengemaakt. Zat gewoon op de bank, hè? Ja. In mijn uppie. Fles rode wijn opengemaakt.
1: Opgedronken?
0: Ingeschonken. Ja. Twee slokjes genomen. En ik dacht, oh my god, morgen is het echt. Voelt het alsof er een trein over me heen gereden is. Laat maar zitten.
1: Ja.
0: Kijk, Geneviève, die is 28. Die heeft nergens last van.
1: Die gaat bubbels met, wat was het, oesters?
0: Bubbels met oesters.
2: Ja. Ik hou wel van een drankje.
0: Ja, en je kan het ook wel hebben. Ik kan het dus niet meer hebben. Maar ik ga bijna op vakantie naar Curaçao. En ik wil gewoon drinken. Vanaf 12 uur 's middags.
1: Ja, maar dan heb je toch vakantie?
0: Ja, maar ik wil nog steeds niet de volgende dag opstaan en denken, oh my god.
1: Dan moet je, dit weet ik van een nichtje van me, die is namelijk gediplomeerd drinken.
0: Oh ja.
1: Je moet ook heel veel water drinken.
0: Nee, maar dat helpt
1: glaasje
0: ook niet meer.
1: Glaasje wijn, glaasje water.
2: Ja, maar wie doet dat nou in de praktijk?
1: Ja, weet ik veel. Jullie moeten nodig drinken. Nou, ik heb andere methodes om te ontkoppelen van deze wereld.
0: Wat dan, drugs?
1: Nou, geen drugs.
0: Wat dan?
1: Nou, gewoon een beladen rookwaardje. Dat is echt prima.
0: Ja, daar heb je niet zo veel last van de volgende dag.
1: Heb je helemaal geen last van.
0: Maar kijk, water, glaasje alcohol, water, glaasje alcohol. Superleuk, maar mijn blaas kan het ook niet meer aan. Dus, wat we nu gaan doen, ik heb net die tip gekregen, is elektrolyten.
2: Ja,
1: maar waar haal je die?
0: Electrolyte. Gewoon bij de Ethos, bij een drooggisterij. Bij
2: in een fles. En weet je waar het dus ook in zit? In pickle juice. Dus augurkensap. Ja, want het heeft dus te maken met een combinatie van zout en vocht, zodat je het vocht langer vasthoudt.
1: Ja.
2: Dus als je het voordat je gaat drinken.
0: Ja, maar je
1: vergeet het wel.
0: Lifehack.
2: Ja, dus als je dit dan. Dus als je een paar augurken eet, of dus wat augurkensap drinkt voordat je uitgaat. Mm-hmm. En daarna ga je heel veel drinken, dan houdt het dus de vocht in de alcohol. Zeg maar, dus. Je hebt natuurlijk bier of wijn bestaat uit vocht en alcohol, toch? Ja. En dan houdt het juist het vocht vast, waardoor je minder hoofdpijn hebt.
0: Juist, ja. Dus dat glaasje water tussendoor, dat is eigenlijk die elektrolyte. En je moet dan, als je 's avonds thuis komt, neem je nog zo'n bruistabletje.
1: Ja. Je moet sowieso, voor je gaat slapen, een goed glas water.
0: Ja, maar dan moet ik plassen na 3 minuten.
1: Dan ga je plassen. Ja, maar je moet wel kiezen.
0: Nee, ik ga dus nu kiezen. Ik ga aan die elektrolyte.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Nou, ik heb zin erin.
1: Is dat wat ze in Alka-Seltzer hebben? Ja, ik denk het wel. Dat het een beetje gaat kruisen.
0: Jongens, helemaal geweldig.
1: Amerikanen doen dat al 100 jaar. Dan zuipen ze te veel in en nemen ze een Alka-Seltzer.
0: Ja, ik wist dat allemaal niet. Maar nu wel. I'm ready. I'm ready for this vacation. we gaan zo meteen het hebben over jouw favorite bedroom song. Nu eerst nog even antwoord op de vraag van Eileen. Welke pianist is dit? Supermooi. Het is Matteo Meijderwijk.
1: Meijderwijk met een Y.
0: Met een Y geschreven, inderdaad. Dus dan weet je dat. Ik krijg ook nog een berichtje van Wilma. Het is natuurlijk geen klassieke muziek, maar ken je de Tiny Desk van Mac Miller? Zijn nummer 2009 met die piano en ook nog strijkers. Zo ongelooflijk mooi. Zeer zeker. We gaan het zo even opzoeken. Aldit, je hebt 3 minuten en 48 seconden de tijd om een lekkere sekstrack te bedenken.
1: Nou,

0: En ik heb heel even snel die Mac Miller. Waarom lag jij al dit?
1: I'm like back and forth. En dan gaan we het zo meteen over.
0: Oh ja, back and forth. Ja, is leuk. Leuke woordspeling. Ja. Even kijken hoor. We kregen net een appje van Wilma namelijk. Die had het over het optreden van Mac Miller. Tiny Desk. Dat er een heel mooi stukje in zat.

0: even.
1: Sowieso is Tiny Desk echt muzikaal gezien. Als je niks te doen hebt, dat je denkt, oh my god, fuck my life. Om wat voor reden dan ook, ga dan gewoon even alle Tiny Desks terugkijken. Dankjewel voor de tip, Wilma. Het moment is daar. Are you ready?
2: I guess.
1: Ja, maar zeker?
2: Ja.
1: Ja, het is wel serieus.
2: Heel serieus.
1: Ja? Oké, let's go.
3: Let's talk about sex, baby.
4: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
1: Let's talk about sex, inderdaad. Gewoon even een lekker playlistje voor dit weekend. Ja, het zonnetje schijnt. Dus al dit komt met iets interessants,
2: nou,
1: hoor.
2: Als je het goed vindt, Shai, ga ik in het moment net voor die seks zitten. In die verleiding.
1: Okay. In die verleiding.
2: Want eigenlijk is de verleiding, vind ik, veel spannender en fijner en mooier dan de seks zelf.
1: Ah, dan de, oh, het moment ernaartoe.
2: Is veel spannender.
1: Love it.
2: Got it? Ja.
1: Got it, ja.
2: En dat wil ik toch onder de aandacht brengen voor zover mensen het nog niet kennen. Totale AI. De man bestaat niet, de stem bestaat niet, de muziek bestaat niet.
1: Gaan we AI-muziek promoten?
2: Nou, dit nummer gaan we promoten.
1: Interesting. Jennifer, jij, wat vinden we daarvan? Hadden we dat achter al dit gezocht? Gewoon, dat zij zou komen met AI-muziek.
2: En daarom doe ik het, omdat ik toch meega in deze tijd. Want ik heb een hekel aan AI. Maar dit is wel het beste nummer tot nu toe van dit jaar.
5: En laten we eerst even luisteren, voordat we een mening hebben.
1: Benny Rivers met Step by Step. In time, een en al AI.
2: Wacht maar tot hij gaat zingen.
1: Oké. Ben benieuwd.
2: Kijk, die verleiding, weet je. Hij kijkt je aan.

0: Ik heb het even opgezocht. Benny Rivers is een... Het is niet, inderdaad geen persoon. Het is een muziekkanaal. Een soort van ode aan vintage, soul en blues.
1: En blues.
0: Dus wat ze doen is, ze pakken alle muziek van de afgelopen decennia binnen deze genres, gooien ze in een AI-tool. En dan krijg je dus dit. We're just walking this
1: road. Check it. Step by
0: step. Het geeft me ook een beetje shit. Hoe heet die Britse gast?
1: Wie?
0: Teddy Swims-achtige vibes.
1: Oh, nee, maar hoor, ik vind het heel knap.
0: Ja, maar er zijn niet echt veel momenten dat ik denk altijd, wat doe je? Maar dit is wel een moment dat ik denk, altijd.
1: Ja, ik ben ook in shock.
0: Ja.
1: Want ik ben degene die anti-AI is.
0: Ja, maar blijf het.

0: ga ik ook doen.
1: Okay,
0: behalve Benny Rivers.
1: En Benny Rivers op Spotify heeft ontzettend veel tracks. Het is te belachelijk voor woorden. Ja. Weet je waar ik wel bang voor ben? Dat, kijk, muziek, zoals we het net hadden over klassieke muziek, toch?
0: Mm-hmm.
1: Waar je inspiratie vandaan haalt. De beleving, de bezieling. Ik ben bang dat AI dat plat slaat.
0: Ben ik ook.
1: Ook al klinkt dit heel goed.
0: Maar dat is precies mijn angst ook. En bovendien, het gaat heel veel geld kosten. Weet je, al die datacentra. En we zijn alleen maar de tech-giganten aan het spekken hiermee. Dus politiek ben ik... Bijzonder tegen.
1: Ja.
0: Maar dit is heel goed gedaan.
1: Ja, we hebben trouwens wel hele bijzondere oren hier zo in de studio. Want Geneviève zei de stem...
2: Ja, je hoort het dus een beetje als die AI-gegenereerde tracks. Het klinkt een beetje blikkerig.
0: Maar dus dit toch niet?
2: Jawel, je hoort het bij deze ook, hoor.
0: Ik hoor dus, dat is nou net het punt. Ik hoor dus... op wie lijkt die? Niet Robert Cray, maar...
2: We're just walking this road. Ja, hoor je dat?
0: Nee, ik hoor dat ook niet, Geneviève. Je wil het horen.
2: Nee, ik denk... Kijk, het zou er ook mee door kunnen gaan dat het een vintage sound is. Maar ik hoor dat er iets... Het klinkt niet echt.
1: Ja, ik heb dat ook niet.
0: Ik zou je zeggen, ik kwam dit nummer scrollenderwijs tegen. En het is pas veel later dat ik erachter kwam dat dit allemaal niet echt is.
1: Ja.
2: Misschien wil ik het horen.
1: Dat denk ik dus ook.
0: En ook omdat ik het je heb verteld. Want je wist het niet.
1: Okay. Oh my god, dit was weer supergezellig.
0: Ja, heerlijk.
1: Tot wanneer ben je in het land?
0: Ik ben nu weer tot december in het land.
1: Gezellig, dus we zien je binnenkort weer.
0: Ja, graag.
1: Aldit Hunkar bij mij te gast. En trouwens, wil je nog even iets moois doen? Dat kan. Ga naar mijn Instagram toe, @shaikreuger. En doneer, al is het 50 cent, een euro, aan de buren van Aldit. Want die hebben een nieuw dak nodig. Melissa heeft dat helemaal weggevaagd.
0: In Jamaica.
1: In Jamaica.
0: Ja.
1: In Jamaica.
0: Jamaica.
1: Jamaica. Aldit, check ik je snel?
0: Wat zeg je?
1: Check ik je snel?
0: Heel graag.
1: Gelukkig, vind ik ook.
0: Superleuk.
1: Fijn weekend, hè?
0: Jullie ook.
1: En ik weet niet wat je gaat doen in deze zon. Maar wat je ook doet, ga er volledig voor.

0: Nieuwsuur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
1: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
0: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7... en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Over

0: copywritten, so don't copy me.
1: Come on, Bubba, let's go.
2: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. Twee uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de